ZZ Top, A Fool for Your Stockings. The Impressions, dat was een band uit Chicago met twee zangers, Curtis Mayfield en Jerry Butler. En het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Die positie was weggelegd voor de Marvelettes met Please Mr. Postman, The Impressions, Gypsy Woman.

The Impressions, Gypsy Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Boom Boom, dat in 1992 werd uitgebracht door Virgin Records. En het werd opgenomen in de Record Plant in Californië met de gastmuzikanten Jimmy Vaughan, Mitch Woods, Albert Collins, John Hammond en Charlie Musselwhite. En dit nummer werd opgenomen met de Robert Cray Band, John Lee Hooker, Same Old Blues Again.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar, the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar

0: Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de delta weer in. En wij kwamen aan de westpunt van de delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, luisteraars, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen hij die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert en daar werd dronken. En daar kon je op slapen, maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus hij er bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboten die er nog liggen. Of de casino's op de rivier.
0: Wij gingen door niet voor naar Greenville. De plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar we gingen op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben. Dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta. Die er nog is en die ook nog speelt. En die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een holden huzie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg, want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen, hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland volgens mij.
1: Ja, in Nederland met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met en toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd. Ja.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is dat. Meestal kreeg hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, het kan suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet waar het best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's out here.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know that one. Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off and hit this leg right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked the skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia and it wouldn't get well. Mm. And it set up, it knocked the skin off there and it set up an infection. Y'all just sit around and get the.
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht? Did
3: Where?
4: You do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: I laid there the last Friday. I was over there. Where was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big festival come off in April.
4: That's
3: when
4: it's in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was
4: so
3: with far. Them. Yeah, I was with the juke joints. And uh-huh. They carried me every which way we played it.
4: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
4: That's to us.
3: Dry hot. Dry hot.
4: Yeah, yeah.
3: Dry heat, that's right. Yeah, I was raised up. I was born here.
4: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
4: Yeah, that's the
5: very interesting because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago, and and you've been in St. Louis.
3: St. Louis is a state of about 28 years.
5: And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: Never came back. That's right.
5: But you're probably one of the few who came back.
3: I'm one of the ones to come back. That's right. Yeah. I stayed up there 20 some odd years because I went in the army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. I went on, that's the way that I went on stage.
5: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together. A little band together, there's three of us, guitar player and a drummer and myself. I blow a harmonica, play the Jimmy Reed style. You know. Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation. He was born on another plantation, Jimmy Reed World.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1999. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog even aan een stukje wat hij zei. Dat hij eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren. En ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed. En dat giet over de voorman die, die de mensen, de slaven in die tijd. Tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte. Die was alleen nog maar groot. En dat was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik kan merken trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was. Want...
1: Nee, hij had het over Haarlem en de Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelde. En dat hebben inderdaad speeld. Maar dat is altijd in november. En hij had hier over maart, april. En dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemie, zei hij. Dat is een bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been wat er ook af was. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was een beetje begund eigenlijk. Op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was. En dat hij daar op een gegeven moment tijdens de oorlog mensen, militairen was aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk als zo'n man metmaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen van, want dat heeft hij metgemaakt, hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life? Yeah. I lived it. It didn't bother me. It's like it don't bother me now, you know. It was it wasn't slavery. I wasn't in slavery, but it come out of slavery, you know. It's just the same as slavery, I guess. But you stayed in on a plantation, you sharecropped. Everything you made, you give the boss man half of it, you know. That's what they call plantation, sharecropping.
3: Yeah, sharecropping.
2: Sharecrop. We have 10 acres of ground, and we make 10 bales of cotton. We do. The boss man gets 5, and we get 5.
3: Yeah.
2: Then we take care of ourselves out of our 5.
4: Can you remember the settle at the end of the year?
2: Yeah, I remember the settling. At the end of the year, around November, December, whenever you get through picking, but if you get through before Christmas, you'd get they'd give you some money, they'd settle up with you. They say, well, you owe me $100. You paid out a debt and you cleared $100, or you cleared $50, or you cleared $200. We never declared $200. We cleared $150, high as $150. There was but 3 of us. That's me, my mother, and father. So I didn't have no sisters and brothers. And I worked on the farm. I started working when I was 7 years old.
1: And how come you did go back to Mississippi?
2: Why did I come back?
1: Yeah.
2: Because of my mother.
1: Yeah.
2: My mother fell out. I was living. I went to Detroit.
1: Yeah. Yeah.
2: And she fell out in Mississippi, and I come back here to see her. Along in this time of year, hot. It was hot, and she fell out, and I come back down here to see her. I went back to Detroit, and then she fell out again.
1: Uh-huh.
2: Then I left Detroit and come back down here again, and I said, no. And I stayed over my time then, stayed 2 weeks, and I had 1 week pass, 1 week, absent with, leave with absent, you know, on my job. Uh-huh. When I went back, I had to look for another job. Well, I got another job, and I said, well, heck away with it. I worked a little while, and then about 6 months, and I come home. I come on back here. I stayed here and worked 1 year. Then I said, now, I know Mississippi. I know my hometown.
1: Yeah.
2: I know how to farm. I love to farm. I love to raise cotton, corn.
1: You like the country life better than the city life?
2: Than the city life.
1: Yeah.
2: That's right, because I stayed right in. But I went to the city, and I worked. But I wanted hard jobs. I've always been laboring all my life.
1: Yeah.
2: I like to labor. I like hard work. Because I come up working hard. Come up carrying water to the field to the hoe choppers, about 6, 7 years old. and then 7 years old. Then right at the end of 7, I went to driving a mule. One mule.
4: Yeah.
2: I was plowing with a mule. 8 years old, I was plowing, running one mule. 9 years old, I was running two mules. Mm-hmm. 10 years old, I wanted to do a man's job. I started doing a man's job when I was 10 years old. That's the hardest work there is on a farm with a mule. Well, only hardest work on a farm, plowing, which is laying off roads, busting out middle with four mules. And I drove that when I was 10 years old.

0: The Pony Blues uit 1965 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster door ook wel het nodige van leert zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage dat hij doorwerkt had. Hij had het ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd west natuurlijk.
0: Ja. Maar er was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. En dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... Hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6-7-jarige leeftijd, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van hard laboring.
0: Ja.
1: Daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug en dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken daar. Hmm.
0: Want hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij muziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noorden toe en die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van reiziger daar.
0: Ja.
1: Tussen het noorden en het zuiden.
0: Hele... Interessante man die Willy Forster, omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. De geschiedenis van de negers wordt onder andere ook hele bekende, landelijk en ook internationaal bekende mensen bezig. Zoals bijvoorbeeld die bekende bokser, hè? Joe Louis.
1: Joe Louis, ja. Yeah.
2: Joe Louis came. Joe Louis, Betty Gray, big stars come over there to entertain us, you know. So yeah. Who we had never saw, they yeah. Come over... That's your recreation, you know. It's, ooh, look at that. I see a guy I never saw before like that. Well, I always, only thing that I really liked it was boxing.
1: Uh-huh.
2: I liked it, Joe Louis. He was the greatest prize fighter. But I liked the beautiful voices, like Billy Eckstein, Nat King Cole. Those beautiful voices, you know. Billy Eckstein, oh, darling. like that, you know. And Joe Louis was a man, you know, he's just
1: the fist.
2: A farmer.
1: Yeah.
2: That's right. And
1: he came from St. Louis, was it?
2: I don't know where Joe Louis come from. I thought it was Alabama.
1: Oh.
2: I thought, you know, I never inquired too much. Well, after I saw him, then I said, he's just another man, you know. Mm. I don't think no more than you and I do him or me. And I don't think you no more than me, and I ain't no more than you because we all breathe the same breath.
1: That's
2: you know,
1: true.
2: We all
1: That's
2: breathe
1: true.
2: God's breath. And we all got a heartbeat. And it's all that heart. They always say your heart is on the left side. I never saw one, but they say it's on the left side. So I thank God for that, you know. For letting me live to see another day.
0: But when did you first start playing music?
2: I first started playing music professional in 48. Excuse me a minute. I got it. Yellow. Who's that?
3: Can I speak with Miss Danley, please?
2: Danley?
3: Yes.
2: Let me give you a number to call.
3: Is she not living at that address?
2: No, she's not at this address. Do you know another one?
3: Okay, thank you.
2: Wait a minute. You said Miss Danley?
1: She's gone.
2: What are you doing over there? Huh? No, you ask for things. Excuse me, please. Yeah. You see what I tell you? Now, come on back in here with them until I get through. Because I done had too much stolen from me, baby. I can't have that. You can't just come in and run over me. I got to learn what I got to know what I'm doing. Ask for what you want. If you are that hungry, I'll give you some money to go to the store and get you some bologna or something. Damn.
1: Wow. You did. You play with Eddie, but Eddie Stout.
2: I'm playing. I'm gonna play with him. We're going to Sweden. The 25th of next month. I think it's Sweden. I talked to Eddie Stout this morning.
4: He's from Austin, isn't he?
2: Yeah, that's right. I got my own band.
4: He's a funny guy, you know?
2: Huh?
4: He's a nice guy.
2: He's yeah, he's very nice.
4: He's got a lot of humor.
2: Yeah, I met him in Austin, Texas.
4: Yeah.
2: I cut some records in Austin, Texas. And Antone Records.
4: Antone's.
2: That's right. I cut some records for Antone.
1: You play with almost anybody.
2: Anybody.
1: You play with Muddy?
2: I played with Muddy for 6 years.
4: Yeah.
2: On tours.
4: Yeah.
2: But I never did play. I never did get hooked up in his band.
4: And you met Sonny Boy?
2: Oh yeah, we played together a lot. Me and Rice Miller, Sonny Boy yeah. Williams, Sonny Boy, call himself Rice Miller.
1: This morning we went to his grave in Tuwila.
2: Yeah.
1: And we thought it was a shame that they buried him so far away.
2: That's right.
1: Because he meant a lot for the American music, I mean for the blues scene.

0: Blues is just a feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Als je veel middenmaakt hebt, als hij middenmaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè? Blues is een sad song. Hij zegt alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bosman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hier voor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen. Hè?
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters geweest, ja. Maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer met speelde hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee, nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos. Maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb toch wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je daar nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in Noorwegen kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treffen, dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in ieder geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar, ja.
0: Ja, goed, dan maak je nog geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk. Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is in mijn nummer er een. De doorspeelt Willie Foster nou zeker niet op mid. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is: De Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opgenomen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, ja, het Folk Festival had je ook. Daar heb ik, ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go. Een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Maar het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. Hè? Je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden aan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Was allemaal wel, ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. En, maar heb zijn naam er uiteindelijk onder zijn.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven heb.
1: Ja, en Willie Dixon natuurlijk voor,
0: yeah,
1: voor hem bij Chess. Want dat was zo'n beetje de huisdichter, zou ik maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek staat. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankomt bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zich net helemaal klaar maakt. Hè, van de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè, dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Hij was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen bij hem in de band moesten altijd in pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel.
1: Ja,
0: dat wil je niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, daar hebben we het een andere keer nog weer over. Daar volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo, die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heeft Jan Willy Dixon gevraagd, en door is dus dat nummer uit te komen van I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: compositie van Willie Dixon, op aangeheem dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Dat Boudewijn Buch trouwens al in het boek is lezen moet. Want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohicanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende week hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen werden.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar om moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer uit 1968, een compositie van Ilko Gelling en Harry Musquet, twee Drentse muzikanten die uitgroeiden tot nationale blueslegendes. Q.B. and the Blizzards, Going Home.

QB and the Blizzards, Going Home. Graham Bond, dat was een jazz saxofonist uit Londen en hij was ook nog organist bij blueszanger Duffy Power. Maar hij begon een eigen band, de Graham Bond Organization, met uitstekende muzikanten. Drummer Ginger Baker, basgitarist Jack Bruce en gitarist John McLaughlin. En Graham Bond zou later zelfmoord plegen door in 1974 voor de trein te springen in Finsbury Park in Londen. Hij was pas 36 jaar. De Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man.

The Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. Johnny Lang uit North Dakota was een soort wonderkind. Hij was pas 14 jaar toen hij zijn eerste bluesalbum al presenteerde. Later verhuisde hij met zijn hele band naar Minneapolis. Hij bleef een groot talent, maar hij leek ten onder te gaan aan drank en drugs. En uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom. En dat houdt hem blijkbaar in het gareel. Johnny Lang, Darker Side.

Johnny Lang, Darker Side. In 1963 begon John Mayall een eigen band en producer Mike Vernon haalde hem meteen naar Decca Records. De band wisselde voortdurend van bezetting, maar John Mayall had wel een neus voor talent. Hij begon met gitarist Peter Green en daarna speelden Eric Clapton, Walter Trout en Coco Montoya bij hem als gitarist en tegenwoordig is dat Carolyn Wonderland, John Mayall's Bluesbreakers, Double Trouble.

John Mayles, Bluesbreakers, Double Trouble. Blind Mississippi Morris, dat is een klassieke blueszanger en mondharmonica-speler. En hij heeft altijd gitarist Brad Webb bij zich. Ze speelden jaren 200 keer per jaar voor weinig geld in de Duke Jones in de Delta. Blind Mississippi Morris, Cherry Picker.

blind Mississippi Morris cherry picker. Clarence Gatemount Brown uit Texas verhuisde in de jaren 60 naar Nashville en dat was ongebruikelijk voor een bluesmuzikant. In de jaren 70 toerde hij onafgebroken door Europa, Afrika en dat was helemaal nieuw in die jaren, veel door Rusland. En in de jaren 80 schakelde hij over op country. In 2014 overleed hij in zijn geboorteplaats in Texas. Clarence Gatemount Brown, Cross My Heart.

Clarence Gatemount Brown, Cross My Heart. Bonnie Raitt begon als slidegitarist bij Howlin' Wolf en later bij Mississippi Fred McDowell. En daarna stopte ze met haar studie aan de Harvard University om blueszangeres te worden. En dat had ze goed gezien. Bonnie Raitt, Give It Up or Let Me Go.

Bonnie Raitt, Give It Up or Let Me Go. B.B. King uit Mississippi vertrok samen met zijn neef Bukka White naar Memphis, want daar was volop werk in Beale Street. En hij coverde van Lowell Fulson het nummer 3 O'Clock Blues. En met dat nummer stond hij 5 weken op 1 in de Amerikaanse hitparade. En vanaf dat moment trad hij 300 keer per jaar op. B.B. King, How Blue Can You Get?

B.B. King, How Blue Can You Get? Sonny Landreth uit Louisiana werkte als gitarist met Eric Clapton, Mark Knopfler, Robin Ford, Eric Johnson en Vince Gill. En hij groeide in Louisiana op met Zydeco, Swamp, Blues en Cajun. En dat hoor je nog steeds terug in zijn muziek. Sonny Landreth, A World Away.

Sunnyland Red, A World Away. Buddy Guy uit Louisiana was op zijn 17e al de gitarist van Lightning Slim en later van Lazy Lester. In 1957 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij ontdekt door Muddy Waters. Hij werd studiogitarist bij Chess Records en is te horen op albums van Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Coco Taylor en Willie Dixon. En hij had al snel een eigen hit, Stone Crazy. En vanaf dat moment was hij de held van Jeff Beck en Eric Clapton. Buddy Guy, Leave My Girl Alone.

Buddy Guy, Leave My Girl Alone. Susan Tedeschi uit Boston studeerde aan de Berklee School of Music en daarna werd ze al snel het voorprogramma in Amerika van B.B. King, Taj Mahal en The Allman Brothers Band. En bij The Allman Brothers Band ontmoette ze gitarist Derek Trucks. Intussen zijn ze getrouwd en ze runnen nu samen de Tedeschi Trucks Band. Maar hier is ze nog alleen. Susan Tedeschi, Back to the River.

0: Susan Tedeschi, Back to the River. Lightnin' Hopkins uit Texas zat tijdens zijn jonge jaren regelmatig in de gevangenis en uiteindelijk verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij zijn eerste albums opnam. Hij werd ook wel succesvol, maar op het moment dat de blues elektrisch werd, keerde hij terug naar Texas, want dat was niet zo zijn ding. Lightnin' Hopkins, Mojo Hand.
1: I'm gonna lose out.

0: Mojo Haynes. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do.
1: Lightnin' Hopkins, Mojo Hand. Chris Rea, dat is een Engelse zanger die zijn grootste hits met popnummers scoorde. Maar hij maakte in 2015 een bluesbox met maar liefst 11 albums. Chris Rea, Electric Memphis Blues.

Chris Rea, Electric Memphis Blues. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Paul Butterfield uit Chicago, dat was de eerste blanke bluesband in Amerika die groot werd met blues. En de man die had twee uitstekende gitaristen, Mike Bloomfield en Elvin Bishop. Hij overleed in 1987 na een leven vol blues, drank en drugs. Paul Butterfield, Blues with a Feeling.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. Drie uitvoeringen door. Helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. Drie uitvoeringen door van. Maar

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Bluesman Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze bluesband, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène, scene. Vooral bestaande uit Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen, een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides of the Blues.

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel verlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is ze in Zuid-Frankrijk terecht gekomen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Headed South, nee, is de D van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op. Als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in dat geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van A.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Huey and the Blizzards. En hij dus in de tekst van A.G. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, neem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fatale geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, met het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten. Maar ik heb keuzen voor een gitarist. Een gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters. Een jaar of 6, 7 denk ik bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin. En dat is van de CD uit 2018. Zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens al een beetje liep door Bernd-Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer aan de prezen als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiten Weert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormt. Tiet, lang ben ze een beetje uit de running geweest, zeg maar ze hebben de draad weer opgepakt. Met de nieuwe cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

Curse of Lono. Trouwens, neemt nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertolsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu u te komen is met een nee cd, de cd People in Cars. Vorige weken heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die hij kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven, je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van QB and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is met allemaal opnames. Uit de periode van 2001 tot 2011 duur. Eddie Rozen, keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Tripping Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Furt. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Low Down and Dirty.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Robert Allen Zimmerman, oftewel Bob Dylan, werd op 24 mei 1941 geboren in Duluth in Minnesota. Hij is dus onlangs 80 jaar. Bob Dylan werd op 24 mei 1941 geboren in Duluth in Minnesota. Hij is dus onlangs 80 jaar geworden. En hij

Dylan, Blowin' in the Wind. Laura Lee uit Chicago was de dochter van een gospelzangeres en ze volgde Della Reese op als zangeres van de Meditation Singers en dat leverde weer een contract op bij Chess Records. Als soloartiest scoorde ze 17 hits in Amerika. Laura Lee, She Will Break Your Heart.

Laura Lee, She Will Break Your Heart. Bob Dylan groeide op in Hibbing in Minnesota en zijn grootouders waren vanuit het Russische Odessa naar Amerika gekomen en Bob Dylan's ouders die maakten deel uit van een kleine Joodse gemeenschap in Hibbing. Dit was de eerste hitsingle voor Bob Dylan, nummer 9 in Engeland, 26 in Nederland en het werd geen hit in Amerika, maar het nummer is wel 158 keer gecoverd. Bob Dylan, The Times They Are Changing.

Dylan, The Times They Are Changing. Maurice en Mac, dat waren Maurice McAllister en McLaurin Green. En die kwamen uit de band The Radiance uit Chicago. En ze namen samen een nummer op van Dan Penn en Spooner Oldham in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Maurice en Mac, You Left the Water Running.

Morris en Mac, You Left the Water Running. Bob Dylan ontvangt jaarlijks een vermogen aan royalties, want het volgende nummer werd maar liefst 264 keer gecoverd. Terwijl vader Dylan hard moest werken in zijn meubelzaak, luisterde zoon Bob vooral als teenager naar de radiostations uit Louisiana, blues en country, en later ontdekte hij ook de rock'n'roll. Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right.

Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Irma Thomas uit Louisiana was een groot zangeres, maar ze kreeg nooit de status van haar generatiegenoten Aretha Franklin en Etta James. Deze single flopte omdat radiostations de B-kant draaiden, Cheat on Man. Maar dit was de A-kant, Irma Thomas, Some Were Crying.

Emma Thomas, Somewhere Crying. Bob Dylan had meerdere bandjes tijdens zijn verblijf op de Hibbing High School. Maar met de Golden Chords coverde hij nummers van Little Richard en Elvis Presley. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. En onder de naam Elston Gunn was hij nog enige tijd pianist bij zanger Bobby V. Dit nummer werd 195 keer gecoverd en de Birds hadden er zelfs een wereldhit mee. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greatest Hits So Far van de Zac Brown Band is het album van deze week. En de Zac Brown Band komt uit Atlanta, Georgia en heeft al 13 nummer 1 hits gehad in Amerika. En dat is heel spectaculair voor een Americana band. Daarnaast treden ze ook nog 200 keer per jaar op. Ze hebben een eigen platenlabel, Southern Ground. En Zac Brown runt ook nog een club en een restaurant in Georgia. De Zac Brown Band, whatever.

De Zac Brown Band, whatever it is. In 1959 ging Bob Dylan studeren aan de Universiteit van Minnesota in Minneapolis. En hij ging meteen optreden in het populaire koffiehuis 10 o'clock Scholar. Hij had even later zijn eerste hit, maar niet in Amerika. Zijn eerste nummer 1 hit had hij in Canada. Een nummer werd 2 in Amerika, 4 in Engeland, 7 in Nederland en 9 in Ierland. Het leuke is dat de gitarist was Michael Bloomfield en de organist Al Cooper. En het nummer zou 154 keer gecoverd worden. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Kip Anderson uit South Carolina was pianist, gospelzanger en discjockey in Columbia. Na 5 geflopte singles had hij in 1964 zijn eerste hitje, een bescheiden hitje hoor. Hij stond even 79 in de Billboard charts. Daarna had hij nog een paar van dergelijke hitjes, maar de meeste singles, hij nam er 12 op, flopte en daarom werd hij maar vicepresident van Electric City Records. Kip Anderson, Without a Woman.

Anderson, Without a Woman. Tijdens zijn studie in Minneapolis begon Bob Dylan op te treden als Bob Dylan. En dat deed hij nadat hij een aantal gedichten had gelezen van Dylan Thomas. Dit nummer wordt opgenomen met twee befaamde gitaristen, Robbie Robertson van de band en Joe South. En die kennen we weer van zijn hit Games People Play. Dit nummer werd 118 keer gecoverd. Bob Dylan, Just Like a Woman.

Bob Dylan, Just Like a Woman. Fontella Bass uit St. Louis had in 1965 een nummer 1 hit in Amerika met Rescue Me. Maar ze was vooral een geniale pianiste. Vanaf haar 16e toerde ze als pianiste al met bands door Amerika. Eerst met Bobby McClure, later met Leon Claxton en toen met Little Milton. En bij Little Milton moest ze af en toe ook zingen. Ike Turner zag dat ergens onderweg en bood haar meteen een contract aan als soloartiest. Fontella Bass, You'll Never Know.

Fontana Bass, You'll Never Know. In 1960 stopte Bob Dylan met studeren. Hij vertrok naar New York om zijn idool Woody Guthrie te bezoeken. Maar deze Woody Guthrie was ernstig ziek en lag al in een psychiatrische kliniek. Hij werd in die periode wel bevriend met Ramblin' Jack Elliott. Dat was een protégé van Woody Guthrie en zijn boezemvriend. Dit nummer werd 180 keer gecoverd en de gitarist in de studio is Charlie Daniels, Bob Dylan, All Along the Watchtower.

Bob Dylan, All Along the Watchtower. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Freek Middendorp coördineerde de playlist. Het was slechts een B-kant van de single Tell Mama, maar uiteindelijk werd het een wereldhit en het nummer werd vervolgens nog gecoverd door Clarence Carter, Little Milton, Chicken Jack, Coco Taylor, Rod Stewart, B.B. King, Elkie Brooks, Bette Hart en Susan Tedeschi. Etta James, I'd Rather Go Blind.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld. Van Mike Morgan en The Crow. Van Bobby Allison en Jerry Speer. Mike Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met QB and the Blizzard uit 1968. The Sky is Crying.

Opname uit 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Er heel goed naar luisterd naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Bridge to My Soul. Titelstuk van de nieuwe CD van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor, bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep, hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe CD, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963, Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howlin' Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furore mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewoon. Die Jerry Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewoon. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Darius Spear van de cd Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gehad naar de Golf van Mexico. Dan kon je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de cd Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een cd uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingfisher Ingram. De man die afgelopen weken, 10 juni, speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingfisher Ingram. Een nummer over B.B. King. Mount Up on the Wings of the King.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spelen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselwhite was dat, die de Hobo Blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Hou mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer worden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen het niet wel gehoord met de andere mensen uit Austin op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966, het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die gaat reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966. En daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateert uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis. De Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020. Het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewoon. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een ESD gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: all I can, 'cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en de Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoord Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzards. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste CD, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Hij vloog zich met zijn privévliegtuig op 12 oktober 1997... te pletter op de kust van Californië, ter hoogte van Monterey. Hij werd 53 jaar en hij scoorde 9 nummer 1 hits in Amerika. John Denver, Take Me Home, Country Roads.

John Denver, Take Me Home, Country Road. Als 18-jarig meisje reisden ze vanuit Tucson, Arizona naar Californië om daar de zangeres van de Stone Ponies te worden. En ze begon meteen met een hit met een nummer van Michael Nesmith van de Monkees. En vandaag loopt deze zangeres als een rode draad door het programma. Linda Ronstadt met de Stone Ponies, Different Drum.

Linda Ronstadt als zangeres van de Stone Ponies en Different Drum. Chris Christofferson is geen grote zanger, maar een geweldige songwriter. Dit nummer van hem werd onder meer gecoverd door Tammy Wynette, Loretta Lynn, Glenn Campbell, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Willie Nelson, Gladys Knight en Sammy Smith. Maar dit is het origineel van de componist. Chris Christofferson, Help Me Make It Through the Night.

Chris Christofferson, Help Me Make It Through the Night. Linda Ronstedt ontgroeide de Stone Ponies al snel en toen begon ze aan haar solo-carrière. En toen moest er een begeleidingsband komen. En die bestond uit Don Henley, Grant Frey, Bernie Leadon en Randy Meisner. En die jongens zou later wereldberoemd worden als de Eagles. Maar ze begonnen als begeleidingsband van Linda Ronstedt, Desperado.

Linda Ronstadt, Desperado. Don Williams, dat was een Texaanse songwriter, maar die man had een groot probleem. Niemand wilde zijn nummers opnemen. En van ellende heeft hij ze toen zelf maar opgenomen. En dat leverde 17 nummer 1 hits in Amerika op. En vervolgens wilden Johnny Cash, Eric Clapton, Alison Krauss, Kenny Rogers en Waylon Jennings zijn nummers wel opnemen. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman.

Williams, I Recall a Gypsy Woman. De solo-carrière van Linda Ronstadt verliep voorspoedig. Ze was het voorprogramma bij Jackson Browne, The Eagles, Neil Young en The Doors. En al snel werkte ze samen met Frank Zappa, Warren Zevon, Gram Parsons, Paul Simon en Johnny Cash. Dit is een nummer geschreven door Lowell George van Little Feat. Linda Ronstadt, Willin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Still There Will Be More van Procol Harum is het album van deze week. The Paramounts, dat was een band uit Southampton-on-Sea. En die band bestond uit zanger-pianist Gary Brooker, gitarist Robin Trower, basgitarist Chris Copping en drummer B.J. Wilson. En ze hadden één schamel hitje in Engeland. Een nummer dat haalde de 35e plaats van de hitparade, Poison Ivy. Vervolgens werden organist Matthew Fisher en songwriter Keith Reed erbij betrokken. Ze bedachten een andere naam en toen hadden ze een nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Spanje en Engeland. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

Broken Harem, A Wider Shade of Pale. In 1975 had Linda Ronstadt al 9 hits gescoord, maar toen had ze eindelijk een nummer 1 hit in Amerika en Canada met een cover van Didi Warwick uit 1963. En het nummer werd tevens gecoverd door Betty Everett, The Swinging Blue Jeans, Elvis Costello, Dusty Springfield, Ike en Tina Turner, Annie Schilder, Van Halen en Lulu. Maar Linda Ronstadt was de enige artiest die er nummer 1 hit mee had in Amerika. You're No Good.

Linda Ronstadt, You're No Good. Het nummer is geschreven door Shel Silverstein en het was in 1972 een wereldhit voor een barband uit New Jersey. Dr. Hook and the Medicine Show. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Amerika. Het nummer eindigt op de 2e plaats in Canada en Engeland en op de 3e plaats in Denemarken, Italië, Nederland en Zwitserland. Dr. Hook, Sylvia's Mother.

de hoek Sylvia's Mother. Linda Ronstedt verkocht ruim 100 miljoen albums. In 2004 verscheen haar laatste album en in 2009 trad ze voor het laatst live op, want de ziekte van Parkinson maakte een eind aan haar carrière. Ze geeft nog wel lezingen en in 2019 kwam er een documentaire over haar leven uit, The Sound of My Voice. Linda Ronstedt, Tracks of My Tears.

Linda Ronstadt, Tracks of My Tears. In 1970 was B.J. Thomas uit Houston, Texas, de eerste zanger die het nummer opnam. En dat kwam omdat het geschreven werd door zijn boezemvriend Mark James. Later werd het nummer gecoverd door Brenda Lee, Elvis Presley, Skeeter Davis, Piet Veerman, Little Milton, Lee Towers, P.J. Proby, B.B. King, Jan Keizer, Erwin Nijhoff en José Feliciano. Maar alleen Willie Nelson had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Always on My Mind.

Willie Nelson, Always on My Mind. In Nederland scoorde Linda Ronstedt slechts bescheiden hits. You're No Good werd 17, It's So Easy eindigde op 13, Get Closer 43, Hurt So Bad ook 43, Don't Know Much 6, All My Life 28, Somewhere Out There 51 en To Know Him Is To Love Him 62. Maar in 1976 had ze opnieuw een wereldhit. Het nummer eindigde op 3 in Amerika, 2 in Canada en 3 in Australië. Linda Ronstedt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Charlie Daniels, dat was een studiomuzikant die als gitarist en violist op tientallen albums speelt. En hij begon een bandje met een paar collega-studiomuzikanten. En ze hadden meteen een grote hit in 1979. En dat kwam ook omdat het nummer op de soundtrack van de film Urban Cowboy stond. Later werd het gecoverd door Blues Traveler, The Levelers en Jerry Reed. Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

de Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Thuis in Arizona groeide Linda Ronstadt op met de muziek van Edith Piaf, Hank Williams, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Maria Callas. En toen ze 14 jaar was, begon ze een folk trio met haar broer Peter en haar zus Gretchen. Ze heette eerst de Union City Ramblers en later de Free Ronstadts. En toen ze 18 was, vertrok ze voor het grote avontuur naar Los Angeles. Dit werd een top 5 hit in Amerika en top 3 in Canada. Linda Ronstadt, It's So Easy.

Linda Ronstedt, It's So Easy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Harry Knecht coördineerde de playlist. Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas tekenden in 1991 een contract als duo bij Arista Records. En een paar jaar later hadden ze maar liefst 20 nummer 1 hits in Amerika. In 2009 stopten de heren, maar in 2015 maakten ze een comeback en tegenwoordig verdienen ze grof geld in Las Vegas. Brooks & Dunn, Boot Scootin' Boogie.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaat weer met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
3: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn, ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
2: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
3: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè? Ja. Aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormen. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoorwerk.
2: Wat zeggen, ja.
3: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoorwerk, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen. Die dat
2: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
3: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
2: Ja, ja. En dan werd er ook bij zung om dat werk in onderling afstemming goed te doen.
3: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
2: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehoord, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terechten.
4: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen, een soort van parkje waar een trein op gesteld staat. Het staat nummer 382 op en... Is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
5: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
4: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Noem maar op, er zit Legio, Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden. En uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
5: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
4: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aangelegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
5: Zwaar werk.
4: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen. Toen allemaal.
5: Dikken alleen.
4: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
5: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
4: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
5: Ja, maar er is ook een dikke stuk ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel gelijker doen.
4: Ja, ja. Het is een klein stukje hier, maar je kunt, je kunt zien hoe het in elkaar zit.
5: Nou, we zien naar die locomotief lopen, Mari.
4: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan.
5: En door, Door de ding wordt Buster Keaton met over de leen gegaan.
4: Ja, ja, zo'n ding waar ze dan. Aan de overkant heb je nog een staan. Maar dit. Deze locomotief liep me wel redelijk irritiert.
5: Knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stal aan als zo'n apparaat.
4: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En.
5: Ja, maar toch niet onder stom?
4: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
5: Ja?
4: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg de diesel. En daarna kreeg de elektrische trein. En toen ik. Denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein. In Assen was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar. Bij Café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het depot van de EDS. En,
5: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
4: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief. En die is gebouwd in Philadelphia. Door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
5: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
4: Ja. Is het, kijk of wie er nog wat opstiert.
5: Lode, er is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolen wagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
4: Dit is het Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, wij denken. Dit is het Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, wij denken.

0: The Sudden Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ach nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: in het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Heel lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Recht. Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gelukkig hem naar St. Louis toe. St. Louis door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. We waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C plus B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene start, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch? Of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel

0: Negen de trein, je start zelfs grote vrachtwagens op. Met, maar ook een heleboel onderstellen, zagen we zo net voorbij komen. Maar ze konden dan op zo'n trein springen, want je stiet nog bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan. Die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En dan kwamen de verhalen los. En zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstaan, de freetrein. En nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij Hoes. Er zitten dan twee elektrisch is het hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor en die trekt dat soortje. Dat is vaak, ik ben die trein wel haast 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
1: En nu is een paar, er zijn wel meer fascies over gemaakt denk ik, hè?
0: Oh ja, ook over burgertreinen en zo. De Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freetrein. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar het ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. Hey, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, maar. Zeg maar zeggen op een rangeerplaats waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen, een soort van verstekeling.
1: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is, want meestal zit er één locomotief aan de achterkant, ja, hier, een duwer.
0: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons heet de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dat is de Norfolk Southern is het. Stuurt erop. Een hele grote, zware lok. Stuurt een peert voorop. Richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
2: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one is called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is hem kijken naar wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij willen naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel de trein. En dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we al in dat museum gezien hebben. Nou, het zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
2: Ja.
1: Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je, die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal, alles wat met trein te maken heeft voor kinderen, kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commissie heeft weer toegeslagen.
1: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook, rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. Ja. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit een barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store geworden. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen, het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je zo'n verbazing nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat is een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan in van het in van spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens
0: ja.
1: Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste, geloof ik. Maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi, hè? Zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een, met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog
3: dat
2: kunnen.
3: Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkeken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, moest er hier uit zijn.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: We moeten naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, daar is de achter, het park.
3: Maar je moet nog wel entree betalen, dus.
2: Nou, dan kom je hier in een park. Waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. A heavily laden flatboat stranded itself at top of the Mill Dam at New Salem. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging voor, to earn a little money. Here, to other.
2: Ja, ja, en hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offert en die is hier aan land gaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offert. Lincoln took a steamer back to St. Louis. En dan walked to New Salem. Nou, dat is een eindlopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, we komen in een soort van oorvoeten. Maar voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat oorvoeten leren, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweelo. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van die huzies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus is de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout gemaakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je een beetje terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn nog zo'n alle wagens staan. Die wel vroeger in die Roy Rogers films zijn en zo. Op zondagmiddag in de Apollo Bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo, en Gene Autry en zo. Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het Peert Trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orvelte nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dit was 1800. De orvelte, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat je die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
3: Ik denk dat hij sowieso wel voor de minderheden dat hij door wel goede ideeën over had. Hè?
2: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar ik heb wel het idee dat de Amerikanen wel wies met hem zijn.
3: Nee, was zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, hè?
2: Ja, ja. En hij is doodgeschoten. En als president doodgeschoten wordt in Amerika, dan
3: is meestal geen slecht ding.
2: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet altijd liberaal worden, want dan
3: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
2: Nee, want die wou gewoon natuurlijk, die wonen, dat zie je wel, heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet, want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En die bent, daar bent een heleboel bij omkomen. Die bent de blanken bent ze geleased. Er zijn een heleboel mensen door het klimaat binnen omkomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die zijn gewoon verhongerd. Dus dat, is toch, dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Die afschaffing van de slavernij.
3: Het was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negers smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè? Van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
2: Ja, een soort van onderdukkers.
3: Ja, die dan via...
2: Die Joodse mensen die in Drenthe... Via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
3: Via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
2: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
3: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dauphur, hij gevluchte slaven weer teruggebracht. Dan kreeg hij geld voor, hè? Je wil gewoon op jaar.
2: Oh ja.
3: Wil gewoon op jaar.
2: Bounty hunters.
3: Ja.
2: Ja, premie, jongens. Het is een heel mooi park met ja, een prachtige omgeving eigenlijk.
3: Ja, in die zin, het is ook niet, ja, het zal wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
2: Het is toch een beetje ook orvelt, dat vind ik.

a man. Young come the train, and I ain't got no change.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. Dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Ja. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte, Abraham Lincoln, in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullers, Harry, jij het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat in metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten, als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat hij zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica spul. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is. Samen met Jimmy Rogers, hè, en Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die. Dat is de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter. Met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk. Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. En veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld. En toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues als de verder ook nog wel eens dat. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. Even nog een poosje in Helena. Even je resideert.
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Je hebt ook nog wel gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eersten die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja
0: dacht ik ook, ja. Ja, dat... Dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk onbekend. En dat hij als eerst een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: het powerful geluid. Wat,
1: een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee, maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk nog noord te doen. Jerry Portnoy, dat was...
1: die is later.
0: Dat was de Lester, denk ik. Ja,
1: ja?
0: Dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy. En dat is... Poison Kisses.
1: Speelde ik nog mee aan die From the Cradle cd. Met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: Blues, de trein, de mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grof. Grof doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat een trein al snel, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben genoeg te rieden.

0: Nou, maar hoe staat we hem voor vrouw? Dan is kijken of mijn skate thuis is.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kop stubbers. Trein haar rol en mijn skate is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalse Drenthe harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Hij maakt verder de reis The Way Up North en er komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen.
2: Chicago. Ja. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij reed.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago, in South Holland. En hij je dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeren moest ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft, want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de South Side van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van u het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Harry Musquet had familie in Rotterdam, waar hij als kind regelmatig logeerde. En die mensen, dat waren Sparta-supporters. En daardoor was Harry ook zijn hele leven voor Sparta. En het is natuurlijk geen toeval dat oer-Spartaan Jules Deelder een paar nummers voor Harry Musquet schreef. Dit is zo'n compositie van Jules Deelder. The Musquet Gang, for real.

De Muskeg Gang, for real. Robert E. Lee, dat is een blueszanger uit Fort Worth in Texas. Hij nam het album Turn Out the Lights op met twee bevriende Texaanse gitaristen uit Dallas. Mike Morgan en Jim Suller. Robert E. Lee, I Had a Dream.

Robert Ely, I Had a Dream. Hubert Sumlin, dat is de voormalige gitarist van Howlin' Wolf, en hij maakte voor Blacktop Records het album Hubert Sumlin's Blues Party, en dat deed hij met zanger Mighty Sam McLean uit New Hampshire. Mighty Sam McLean en Hubert Sumlin, A Soul That's Been Abused.

Mighty Sam McLean met Hubert Sumlin, A Soul That's Been Abused. Het komt van het album Texas Guitar Slinger en dat was het comeback album van de Texaanse gitarist Joe Guitar Hughes, een begenadigd gitarist met een soulvolle stem. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark, dat is een bluesveteraan met de bijnaam Godfather of the Austin Blues. Hij ving de broers Jimmy en Stevie Ray Vaughan op toen ze als kwajongens naar Austin kwamen. Hij nam dit nummer op met pianist Riley Osborne. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Robert Ward uit Georgia was een van de oprichters van de band The Ohio Players. Daarna was hij ruim 20 jaar studiogitarist bij Motown Records in Detroit en hij is dan ook te horen op tientallen soulhits. Maar hij bleef ook altijd soloalbums produceren. Robert Ward.

and the children answer, and I come.

Robert Ward, Black Bottom. De legendary bluesband kwam voort uit de voormalige begeleidingsband van Muddy Waters. En de band die opereert onder leiding van pianist Pinetop Perkins en zanger en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Gitarist Duke Robillard die kennen we nog van de Fabulous Thunderbirds. Het komt van het album Red Hot and Blue, de legendary bluesband. How Long?

The legendary blues band How Long. Eddie Harrington uit Chicago noemde zich Eddie Clearwater en dit komt van zijn album The Chief en dat was zijn bijnaam, want hij speelde vaak verkleed als Indiaan. En dit is klassieke West Side Blues uit Chicago en de tweede gitarist die u hoort is Lurie Bell. Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis speelde zijn hele carrière in de bluesclubs van Beale Street. Heel af en toe maakte hij een uitstapje door Amerika of Europa. Dit komt van zijn album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een power trio uit Dallas. En de heren spelen bluesrock die zeer geschikt is voor live optredens. Het komt van het album Shake. Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rusty Sin uit Californië bewijst dat jonge gitaristen ook de blues kunnen spelen. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten in Amerika en dit komt van zijn album Sitting and Waiting. Rusty Sin, Bad Boy.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Muske in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren we het feit dat Harry Muske 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en 3 versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we begonnen met Muske, de Muske Gang met Geronimo Weeps.

1983 van de LP The Legend. Dat was de titel dat Willem van der Linden uit Eijhorst de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Eelco Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van het nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepinoya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dorfuur. Het is de bezetting waar ze haar die toen in speelde met Lau, Leo, Bernard Renke, Jan Groening, de drumdokter Ruud Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink. Hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band, Bad News.

Bad news. Ik kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt de tijd wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van de pandemie en van corona. Strange Times. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de Musquet opnam is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opnemen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar Moskee altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Moskee september in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website moskeetheater.nl. Nee, theatermoskee.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermoskee.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Moskee, die door M. Reeves. Hoe ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is geschreven door Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toegang, in dit geval naar Detroit, om door werk te vinden in de auto-industrie. En hij het was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het hier heette de Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally, een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering, een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line van de componisten van Sir Mac Rice uit 2006 van de CD Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King, die was chauffeur. En we beginnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Het is altijd een beetje lichtvoetige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show. Een single die net uitgebracht is. The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB en de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay, die was erbij. Tineke Schoenmaker. Daniel Lewis was erbij. Huub van der Lubbe. Benny Jolink. Nou, noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Daar werd de cd opnam Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt. Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Op 7 april overleed singer-songwriter John Prine op 73-jarige leeftijd in Nashville. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. John Prine, Souvenirs.

John Prine, Souvenirs. Tijdens de opname van Layla op 2 oktober 1970 in Miami namen Eric Clapton en Duane Elman een nummer op van Little Walter, en het nummer verscheen uiteindelijk in de Clapton box Crossroads. Eric Clapton en Duane Elman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Allman, Mean Old World. John Prine werd in 1946 geboren in Maywood, een buitenwijk van Chicago. Hij leerde gitaar spelen dankzij zijn oudere broer David. En vervolgens ging hij lessen volgen aan de beroemde Old Town School of Folk Music in Chicago. En hij zong in zijn carrière een aantal duetten met Iris DeMent, een singer-songwriter uit Iowa. En dat is dan weer de echtgenote van singer-songwriter Greg Brown. John Prine and Iris DeMent, Who's Gonna Take Your Garbage Out?

0: You're gonna miss me, honey gal.
1: Are you kidding me?
0: You're gonna miss me in my hefty bag. Watch me, I'm leaving now. I'll take that garbage half the way up the drive.
2: John Prine en Irish Dement, Who's Gonna Take Your Garbage Out? Het wonderkind uit North Dakota was 15 jaar toen hij in 1996 zijn debuutalbum Lie to Me opnam. Het is een nummer van Sonny Boy Williamson, Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl.

0: Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. John Prine bracht zijn militaire diensttijd door in Duitsland. En daarna werkte hij in Chicago 5 jaar als postbode. En daardoor kreeg hij ook de bijnaam de Singing Postman. En als postbode moest hij dagelijks de post bezorgen bij de Fifth Pack, een zaal waar ze open microfoonavonden hadden. En daar mocht dus iedereen optreden. John Prine, Far From Me.
1: As the cafe was closing on a warm summer night,

0: far, far from me.
1: John Prine, Far From Me. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana was pas 18 jaar toen zijn debuutalbum Let Better Hates verscheen. En hij componeerde toen ook al zijn eigen nummers. Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame.

0: Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Against the Wind van Phil B. is het album van deze week. En Phil B. is een Limburgse blueszanger die jaren geleden begon als frontman van de band King Mo. En hij presenteerde zijn nieuwe album en hij kan trots zijn, want het is een uitstekend album geworden. Phil B. Feeling Alright.

He'll be feeling all right. De postbode John Prine bleek al vrij snel een geniale songwriter. Hij schreef een prachtig nummer over een ontevreden vrouw die het allemaal zat was. Het huwelijk, het huis, de dagelijkse sleur. En er verschenen covers van Carly Simon, Ben Harper, John Denver, de Dave Matthews Band, Bonnie Raitt, Susan Tedeschi, Tanya Tucker, Matt Anderson en John Mayer. John Prine, Angel from Montgomery.

John Prine, Angel from Montgomery. Het album Strong Persuader van Robert Gray was een echte bestseller. Het nummer of het album stond hoog in de Amerikaanse bluescharts, maar ook het poppubliek werd erdoor geraakt, waardoor het album plotseling heel commercieel werd voor een bluesalbum. Robert Gray, Smoking Gun.

Robert Cray, Smoking Gun. Het blueslabel Delmark Records uit Chicago bood John Prine als eerste een platencontract aan. Men vond daar de folk van John Prine tegen de blues aan schurken. Dit is dan ook een duet met een blueszangeres uit Boston, en tegenwoordig is ze de echtgenote van een andere grote gitarist, Derek Trucks. John Prine en Susan Tedeschi, Color of the Blues.

John Prine en Susan Tedeschi, Color of the Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam zei de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En Susan Tedeschi kan het ook alleen. Ze brak door nadat ze in 2000 als voorprogramma met B.B. King door Amerika toerde. Vervolgens was ze het voorprogramma van de Allman Brothers Band. En toen was ze beroemd in alle staten van Amerika. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

0: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
1: Goeiedag, Albert.
0: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Cuby Museum in Grollo. En dat beeld doorkomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
1: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar en bij de opening hoe zijn volk erbij.
0: Nou,
1: ik denk, mooi kan Harry niet denken.
0: Kijk eens, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
1: In Burger.
0: En door ook gewoond ten tijde van Cuby in de Blizzard?
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, okay, ja. Hoe dat zo?
1: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen.
0: Mm.
1: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde.
0: Okay.
1: Dus ja, ja. Harry begrafenis.
0: Ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
1: Ja, moet dat zingen. Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Dan belde me op. Ik zeg, zo en zo zit in elkaar, denk je er maar. Ik zeg, gaat wel ten koste van jullie, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat ik zo maar zeggen.
0: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kunt adviseren? Of?
1: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja.
0: Maar deed jij boekingen voor hem?
1: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam je toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
0: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
1: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was. Die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Dat komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
0: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
1: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen. Mijn partner. Ja, die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
0: Thursday Night.

0: van de LP Too Blind to See, Thursday Night Cuba in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij Cuba in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van Cuba in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo stil een verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en noem alles. Ja, allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: En Leen ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Ja, die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Nee. Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm. En
1: in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in Hengelo.
1: Ja.
0: Ja. En optredens van Harry Muske, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of ga naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor Cuba in the Blisters.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja. Ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan Cuba in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van, maar misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry. Want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwam. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de Voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja.
0: Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal. Dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Dat
0: heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt een beetje na hoe Harry in elkaar zit, wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets, las ik iets over een houtkunstenaar. Daar ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik, een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ging hem een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie, ja, gewoon. En dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, ik heb het adres opgegeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. En het is zo'n ploegje van 6 Nederlanders. Nederlandse architect. Nou ja, die heeft hem toen gevraagd. En zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, ja, exposeert. Het werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In drones ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind het een heel rustige man. Ik vind het een vakman. Want daarnaast, naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmens. Dus ik ben, ja, zeg maar een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Hij heeft de naam wel gehoord, maar heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, nou, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal in.
2: Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Roses. Dat een jonge vent als Sam, van dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelt.
2: Ja,
0: dat
2: vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Ik bedoel, hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Hè?
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groet Nuut Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel, vond ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en toen dacht ik,

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Hilco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meegemaakt. Ja, er waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel vaak. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, ja, echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké. Okay.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit, 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustreerd door Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. 3 keer is scheepsrecht. 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. Ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma, Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. Uit 1979. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Cito. Mike Cito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Cito, Resurrection. En daarvan dus I'll Make Love to You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Zito van Cineus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek. Maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Kale, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: wat minder bekend, maar wel mooi nummer van G.G. Cale. Want bij G.G. Cale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues, maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland.
1: Oh.
0: Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlap en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, ervaar je ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich heel mollig gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in de Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love To You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Kroos.

0: kitchen. I make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love To You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van T.G. Cale. En de eerste was van de nieuwe CD van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die ben voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er hiernaast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bonte Wever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begint al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal met om 12 uur dicht. Mooi programma van de Aster de Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Aster Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe CD van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Aasten op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg even dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in hand van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van Zienkeuze. Techniek in hand van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer. En dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zou ik het wel zeggen. Can't Go Home, King of the World.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Otis Redding uit 1965 en het werd 2 jaar later opgenomen door Aretha Franklin. Daarna werd het gebruikt door de feministische beweging in Amerika. Otis Redding had er een hit mee in Amerika, maar de cover van Aretha Franklin was een hit in Amerika, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Italië, Nederland, Schotland, Engeland en Duitsland. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. Torbjörn Rietzager en de Black Tornado. Dat is een bluesband uit Denemarken rond de voormalige onderwijzer Torbjörn Rietzager uit Kopenhagen. En de band maakt voortdurend grote indruk tijdens festivals in Nederland. En onlangs verscheen het album The Best of Torbjörn Rietzager. Stand Beside Me.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Stand Beside Me. Het waren twee marginale nachtclubzangers uit Miami, Sam Moore en Dave Prater. En toen probeerden ze het maar eens als duo. En ze werden het grootste soul duo aller tijden. Sam en Dave, Soul Man.

Sam and Dave, Soul Man. Justin Sullivan uit het Engelse Bradford was jaren de zanger van de New Model Army. Met die band maakte hij 15 albums en toen vond hij het de hoogste tijd voor een solo-carrière. Toen begon hij de band Justin Sullivan and Friends en hij maakte ook nog albums als singer-songwriter. Dit komt van zijn solo-album Navigating by the Stars. Justin Sullivan, Home.

Justin Solomon, Home. Het nummer is geschreven door Smokey Robinson en in 1964 voor het eerst opgenomen door The Temptations. Dat werd toen een grote hit en daarna werd het nog 219 keer gecoverd, onder meer door Georgie Fame, de Mamas en de Papas, de Righteous Brothers, de Rolling Stones, Stevie Wonder, Jackie Wilson, Michael Jackson, Elvin Bishop, Dolly Parton, John Hyatt, Marvin Gaye, Michael Bolton en Aaron Neville, en in 2018 pas door de componist Smokey Robinson. Dit is de versie van Otis Redding, My Girl.

Richard Kracht, dat was een Elvis Presley-kloon uit Klazinaveen. Maar in Nederland worden Elvis-imitators nauwelijks serieus genomen, terwijl het in Amerika grote sterren zijn. Maar deze Richard Kracht was wel heel succesvol in Duitsland. Hij overleed na een kort ziekbed op 44-jarige leeftijd. Dit komt van het album The Lockdown Sessions. Richard Kracht.

Richard Kracht, Hurt. William Howard Ashton uit Liverpool scoorde een serie grote hits met covers van de Beatles als Billy J. Kramer. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en na 10 hits verdween hij in het nostalgische circuit. Billy J. Kramer en de Dakotas. Bad to Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Killer King van AJ Plug is het album van deze week. En het zag er even naar uit dat AJ Plug uitgezongen zou zijn. Ze landde in het ziekenhuis, onderging een zware operatie en de toekomst was onzeker. Maar het liep gelukkig goed af en dit is haar comeback album. Met louter eigen composities. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Doris Troy uit New York kreeg in Amerika de bijnaam Mama Soul. Ze had een top 10 hit met Just One Look. Dat werd in Engeland een hit voor de Hollies en in Amerika voor Linda Ronstadt. Ze maakte ook deel uit van de Sweet Inspirations en ze was de achtergrondzangeres op het album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Daarna zong ze nog achtergrondvocalen op albums van de Rolling Stones, Carly Simon, Humble Pie, George Harrison en Dusty Springfield. Doris Troy, what you gonna do about it?

Horace Troy. What you gonna do about it? Tom Principato, dat is een bluesgitarist uit Washington D.C. In de jaren 70 begon hij met een eigen band, Powerhouse, maar daarvoor was hij al de gitarist geweest van Sunnyland Slim, Billy Price, Big Mama Thornton en Jimmy Thackeray. Hij heeft intussen 24 soloalbums gemaakt en hij toert onafgebroken door Amerika, Canada en Europa. Dit komt van het album Down the Road. Tom Principato, The Rain Came Pouring Down.

Tom Principato, The Rain Came Pouring Down. De Honeycombs, dat was een band uit Engeland met zanger Dennis Dell, die in 2005 overleed, en de vrouwelijke drummer Honey Lantree, die in 2018 overleed. Dit was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Engeland. In Nederland kwam het nummer tot 3 en in Amerika 5. De Honeycombs, Have I the Right?

The Honeycombs, Have I the Right? Dion maakte weer een nieuw bluesalbum, Stomping Ground. En dat deed hij met Billy Gibbons, Bruce Springsteen, Bos Keks, Eric Clapton, Joe Bonamassa en Mark Knopfler. Dit nummer nam hij op met gitarist Peter Frampton. Dion, There Was a Time.

Dion met gitarist Peter Frampton. There was a time. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Adele uit Londen, dat is een van de best verkopende artiesten ter wereld. Ze heeft al 120 miljoen albums verkocht en het begon allemaal heel klein. Een vriend van haar zette een liedje van haar op MySpace en dat leverde beneden een platencontract op. En dat was eigenlijk heel logisch, want ze is een geweldige zangeres. Adele, Remedy.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
3: spreekkarretje,
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Waar de werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op een eerder week ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die break clubs. Dat zijn een soort van baseballachtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar. Die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers.
3: Ja, 35 jaar.
4: In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Voornamelijk is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op. Meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? Ja. U de 20 jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond.
3: Ja.
4: Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nemen?
3: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en ja, dat soort dingen.
3: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
4: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
3: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
4: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
3: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
4: De white man's blues, dat...
3: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
4: Het is aan jou voorbij gewoon.
3: Ja. Ja, je kunt niet... you can't have it all.

0: stukje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver uit de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie. Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwerver, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goedentreinwagons te springen en van hier naar daar te komen.

0: Wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar uit dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Henk Williams.
1: Ja, Henk Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam en ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opnamen. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En ja, 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook in de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En het was
0: veel blank geweld of zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Ja. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij haalde maar de weer van.
1: Ja, Mac McAnally, dat vond ik heel goed en wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally. This is written like about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nou zo over de afgelopen paar dagen bekijkt tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi inrijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in...
0: Het is een heel vochtig en warm gebied hier. Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkele neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig?
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waren ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus... Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan zijn wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. Het werkt net als trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. Maar het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin. Van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, ja, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk ja, een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Harry Musquet bezocht ooit het graf van Sonny Boy Williamson in Mississippi. En in 1968 nam hij al een nummer op van deze blueslegende. QB and the Blizzards, checking up on my baby.

QB and the Blizzards, Checking Up on My Baby. B.B. King overleed in 2015 in Las Vegas. Hij werd 89 jaar en hij werd tot zijn laatste snik uitgebuit door zijn management. Op het laatst werd hij zelfs in een rolstoel het podium opgereden om maar geld te verdienen. Dit is een opname uit 1991, toen hij nog topfit was. B.B. King, The Blues Comes Over Me.

B.B. King, The Blues Comes Over Me. Het is een nummer van meestercomponist Dan Penn en hij was een van de songwriters die van de serveerster uit New Orleans een soul queen maakte, Irma Thomas, I Counted Teardrops.

Emma Thomas, I Count the Teardrops. Johnny Adams uit Louisiana kon werkelijk alles zingen. Soul, Zydeco, Cajun, country, jazz, rock. En hij had een goed gevoel voor de blues. Dit komt van het album The Songs of Percy Mayfield. Johnny Adams, Walking on a Tightrope.

Adams, Walking on a Tightrope. Wilson Pickett was een hitmachine als soulzanger, maar op latere leeftijd verloederde hij ietwat. Hij reed bijvoorbeeld iemand dood met drank op, hij belandde in de gevangenis en daarna begon hij blues te zingen. Wilson Pickett, It's Harder Now.

Wilson Pickett, It's Harder Now. Etta James uit Los Angeles overleed in 2012 op 73-jarige leeftijd na een leven met een structurele drugsverslaving. En in 2008 werd er ook nog Alzheimer bij haar geconstateerd. Etta James, Nighttime is the Right Time.

Etta James, Nighttime is the Right Time. Harry Musquet had niets met de Beatles, maar als Elton John het zong, had hij er weer geen moeite mee. John Lennon speelt overigens wel mee als gast op dit nummer. Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds.

Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds. Cheryl de Clouet, dat is een zanger van de Amerikaanse band Galactic. En de man kwam uit Louisiana, vandaar de Franse naam. Hij was een boezemvriend van de Neville Brothers. En u zou hem moeten kennen, want in de populaire tv-serie Duke of Hazzard speelde hij de rol van rechter Randolph. Cheryl de Clouet, Battling the Blues.

Cheryl de Clouet, Battling the Blues. Eerlijk gezegd heb ik Aretha Franklin nog nooit een nummer slecht horen zingen. En ze staat weliswaar te boek als soulzangeres, maar ze wist ook raad met de blues. Aretha Franklin, Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Aretha Franklin, Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Robert Cray is een goede gitarist. Hij schreef sterke nummers. Hij heeft een prettige stem, maar het is iets te glad. Het is te gelikt voor de blues. Maar verder is er eigenlijk niets op de man aan te merken. Robert Cray, I Wonder.

Robert Cray, I Wonder. Walter Washington, dat is een bluesroutinier van 78 jaar uit Louisiana. Hij was de gitarist van Lee Dorsey en Johnny Adams. En toen begon hij zijn eigen band, The Roadmasters. En met die band was hij jaren het huisorkest van de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Washington, Hello Stranger.

Walter Washington. Hello, stranger. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bobby Bland overleed in 2013. Hij werd 83 jaar en hij stopte altijd wat gospel en soul in zijn blues. Als teenager was Nat King Cole zijn held en hij werd samen met B.B. King groot in het clubcircuit van Beale Street in Memphis. Bobby Bland, Blues in the Night.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lust. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We gaan naar Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14 of 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Dit is de CD die heeft gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en daarvan het nummer Recluse Revisions.

het is duidelijk dat deze Jerry Leger, dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

eerlijk is eerlijk. Meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legier, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1985 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs in 1984. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie, die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de cd The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest, uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland. Een Engelse groep die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass. Een beetje in die sfeer. Maar wel heel bekend is in Engeland. Ook op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan. Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje. Aan Barcelona.

0: memory of love.
1: En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running met in wat gas terugnemen. Maar gelukkig wel een nieuwe cd. Gewoon getiteld Daniel Lohuis en daarvan Als het regent in Rotterdam.

Ja, ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De door Stax Records samengestelde superband The Soul Children loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Dit was een top 5 hit voor de band uit Amerika. En in 1972 stonden The Soul Children op het grote Watts Stax Festival in Watts in Los Angeles met alle andere zwarte soulsterren. En het leverde een prachtig live album op en een DVD die nog steeds te verkrijgen is. Shelbra Bennett is de leadzangeres op dit nummer, The Soul Children, I'll Be the Other Woman.

The Soul Children, I'll Be the Other Woman. Phil Coulter vertaalde een nummer van de Franse zanger Claude François voor het album Good Times van Elvis Presley. En even later was het een top 10 hit in België, Ierland, Engeland, Nederland en Australië. Elvis Presley, My Boy.

Elvis Presley, my boy. Isaac Hayes en David Porter haakten af als producers toen ze inzagen dat The Soul Children niet de gedroomde hitmachine was. De songwriters Homer Banks, Carl Hampton en Raymond Jackson namen de productie over. The Soul Children, Can't Let You Go.

The Soul Children Can't Let You Go. Het nummer werd geschreven door de gebroeders Gibb van de Bee Gees, en ze schreven het eigenlijk voor Marvin Gaye, maar het werd opgenomen door Kenny Rogers en Dolly Parton en het werd een wereldhit. 1 in Australië, Oostenrijk, Canada en Amerika. 2 in Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Nederland. En 3 in Zweden. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream.

Barton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. De hits bleven maar uit voor de Soul Children en daarom ging Jim Stewart, mede-eigenaar van Stax Records, zich met de productie bemoeien en dat deed hij samen met Al Jackson. En dat was de drummer van Booker T en de MG's, maar deze Al Jackson werd op 1 oktober 1975 thuis in Memphis vermoord. En de verdachte, de vriend van de zangeres Denise LaSalle, kwam vervolgens om het leven tijdens een schietpartij met de politie. Het was daar heel gezellig bij Stax Records. The Soul Children, we're getting too close.

Tussen Old Children, We Are Getting Too Close. Het nummer komt van het debuutalbum van Bobby Gentry. Het was een eigen compositie over een streekgenoot in Mississippi, een zekere Billy Joe McAllister. Het werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika, en het werd ook een grote hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Nederland. En het nummer werd maar liefst 238 keer gecoverd, waardoor Bobby Gentry in één klap financieel onafhankelijk was. Ode to Billy Joe.

Bobby Gentry, Ode to Billy Joe. De komst van mede-eigenaar van Stax Records, Jim Stewart, werd geen succes. Hij had jaren geen studio van binnen gezien en de Soul Children, de muzikanten en de technici hadden voortdurend problemen met hem en dat kon niet goed aflopen. Al was dit nog een top 10 hit in Amerika. The Soul Children, The Sweeter He Is.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All of Your Stones van de Steel Boots is het album van deze week. En de band werd opgericht door zanger Wes Bayliss en gitarist Jason Rowdy Cope. En die hadden samengespeeld in de begeleidingsband van Jamie Johnson. En deze Jason Cope overleed in 2021. En vooral als songwriter zal hij daar gemist worden, want hij componeerde 6 prachtige nummers op dit album. De Steel Boots, All Pals.

Steelwoods, Old Pal. Toen de hits uitbleven, kreeg de geweldige zanger Jay Blackfoot de schuld. Hij was de dominant aanwezig binnen The Soul Children. En Shelba Bennett moest meer liedzang gaan doen. Stack Records vond het nodig om haar te benoemen tot de nieuwe Gladys Knight. En The Soul Children moesten gaan klinken als Gladys Knight en de Pips. The Soul Children, My Baby Specializes.

The Soul Children, My Baby Specializes. Het was de ultieme tearjerker. En het kwam uit haar hart, want ze versleet maar liefst 5 echtgenoten en was ook nog verslaafd aan pijnstillers. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada, een top 10 hit in Nederland, en er verschenen covers van Conway Twitty, Dolly Parton, Wanda Jackson, Hourglass, dat was de band van Greg en Duane Ellman, Roseanne Cash en Alex Shelton, Tammy Wynette, Divorce.

Amy Winehouse, Divorce. De paniek werd steeds groter in Memphis. De superband dreigde te mislukken. En daarom werd er een oude hit van Sam & Dave gecoverd. Maar ook dat werd geen succes, want het nummer bleef op 48 in de Amerikaanse hitparade steken. The Soul Children, Hold On, I'm Coming.

The Soul Children, Hold On, I'm Coming. Winona Judd uit Kentucky scoorde met de Judds 14 nummer 1 hits in Amerika, maar ook als soloartiest is ze heel succesvol. Ze heeft intussen ook 19 nummer 1 hits in Amerika als Winona. Privé zit het wat tegen. Haar eerste echtgenoot belandde in de gevangenis voor een seksueel misdrijf met een meisje van 13. De tweede echtgenoot verloor bij een motorongeluk zijn linkerbeen. En haar dochter zit 8 jaar in de gevangenis voor drugshandel. Winona, tell me why.

Madonna, Tell Me Why. Shelba Bennett gaf als eerste de moed op. Ze zag het niet meer zitten met de Soul Children. Ze kwam te laat bij opname, ze kwam soms helemaal niet opdagen voor optredens en ze werd uit de band gezet. Dit werd slechts een 59 op de Amerikaanse hitparade en dat was ver onder de stand van de Soul Children. Love is a hurting thing.

The Soul Children, Love is a Hurtin' Thing. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het was een single voor Brenda Lee in 1972 en het nummer werd 336 keer gecoverd. Het werd een hit voor Elvis, 10 jaar later werd het zelfs een nummer 1 hit voor Willie Nelson en in Nederland werd het opgenomen door Piet Veerman, Lee Towers, Jan Keizer, Glennis Grace en Erwin Nijhoff, Willie Nelson. Always on my mind.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King, onder andere The Hoax uit Engeland, van Tep Benoit uit Louisiana, van Robert Duyf uit Limburg, en we beginnen met Canada, een zangeres uit Canada, Diana Taylor. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid, van die prachtige nieuwe CD van haar, Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer van afkwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van deur. Moet ik eerlijk zeggen. Ik had er niet van deur. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam er ook alweer vandaan? Dat was die zanger die wel regelmatig in de Amers speelde. Anderson. Anderson, chauffeurnamen ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, dat is een cd van u die komt, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het waren, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat bent eigenlijk allemaal de veteranen in de muziekwereld. Met name in Californië. In de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt. En dan nemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey, Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem nog alweer? Hier, Slipping and Sliding. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk Slipping and Sliding.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Leland Sklar op bas en Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. En dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare breek erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we Robert Duyf, de man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left en die nou een solo CD gemaakt heeft, de CD Dangerous Mode. Uitstekende CD, echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de cd Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika. Die een nieuwe cd maakte. Samen met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Winans onder andere op keyboards. Nou, dan hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago. In het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is. Een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom. Trouble, Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En de nieuwe cd 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble Trouble. Het origineel van Lowell Fulsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Fulsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1970, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey, die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

Drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En de Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psyche Delta. Psyche Delta, die naam, daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psyche Delta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT erover en een geur. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psyche Delta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, in 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in

dit klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi ding ding als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe bluesmuziek. Dan gooi ding ding of denk ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijkt die hij gemaakt heeft, dan blijkt dat ook wel een beetje The Last Hooray. Maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwijst toch duidelijk naar. Dit is van de nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader. Het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up and Locked Down van Kalen Crader van de cd Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Een beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan en ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de cd A Hard Up Life en het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dan zit je een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben en ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Dat geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door zijn vrouwen terecht te komen in, ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw. En dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw. De cd Calico Jim. Uitstekende cd. Zeer de muiterweerdummer. Er nog wat nummers van te luisteren. En misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In haar is blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer. Een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf. En het gaat over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen, op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana, die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge, in Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Don Covey was een groot componist. De Rolling Stones namen Mercy Mercy van hem op. Little Richard, I Don't Know What You've Got. En Aretha Franklin, Seesaw. En in het begin van de jaren 60 was Jimi Hendrix zijn gitarist. Don Covey, It's in the Wind.

Don Covey, It's in the Wind. Paul Brady komt uit Noord-Ierland en Santana en Bonnie Raitt namen al nummers van hem op. En in 1992 brak hij definitief door met het album Songs and Crazy Dreams. Paul Brady, The Island.

Brady, The Island. Phantom Limp, dat is een band uit het Engelse Bristol. Het album The Pines werd opgenomen in Long Beach, Californië, met als producer Mark Ford, de voormalige gitarist van The Black Crowes, en tegenwoordig speelt hij in The Magpie Salute. Phantom Limp, Gravy Train.

Phantom Limp, Gravy Train. Susan Tedeschi had haar eigen band en Derek Trucks speelde in de Allman Brothers Band. Intussen zijn ze getrouwd en runnen ze samen één band. Het zijn natuurlijk twee uitzonderlijke talenten. Dit komt van hun album Revelator, de Tedeschi Trucks Band, Shelter.

De Tedeschi Trucks Band, Shelter. Wilco, dat is een verhaal op zich. Uncle Tupelo viel uit elkaar en Jay Farrar ging verder met de band Son Volt. Maar Jeff Tweedy, die wilde daar niet aan meedoen, die begon zijn eigen band, Wilco. En dit komt van het album Sky Blue Sky uit 2007. Wilco, Either Way.

will go either way. Laura Lee reisde helemaal van Chicago naar de Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama, om daar een nummer op te nemen van Dan Penn en Spooner Oldham. Het werd geen hit en intussen werkt ze als dominee. Laura Lee, Uptight Good Man.

Laura Lee, Uptight Good Man. Steve Earle is een fenomeen in de rootsmuziek. Ook zijn zus Stacy en zijn zoon Justin Townes zijn actief in de business. Dit is een nummer over de zwarte wijk van New Orleans na de storm Katrina. Steve Earle, This City.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Troubled Water van de Sunday Morning Jam Society is het album van deze week. En het zou heel jammer zijn indien deze hobbyband uit Rotterdam geruisloos in de anonimiteit verdwijnt. Want Nederland heeft juist behoefte aan bands die kwaliteitsmuziek produceren. De Sunday Morning Jam Society, Righteous Man Blues.

The Sunday Morning Jam Society, Righteous Men Blues. Het is een jazzstandard uit 1933 en het nummer werd al opgenomen door Billie Holiday, Bobby Bland, Frank Sinatra en John Lee Hooker. En John Lee Hooker deed het later nog eens een keer over, samen met Van Morrison. I Cover the Waterfront.

come on, come on. Yeah. Le Johnny.

John Lee Hooker en Van Morrison. I cover the waterfront. Arthur Alexander was succesvol als songwriter, want de Rolling Stones coverden You Better Move On en de Beatles Anna. Dit is zijn laatste single uit 1976. Het werd geen hit, maar later werd het gecoverd door Dr. Hook. En Dr. Hook had er wel een grote hit mee. Arthur Alexander, Sharing the Night Together.

Arthur Alexander, Sharing the Night Together. Soulzangeres Betty LaVette uit Detroit ging in 1972 naar de Fame Studios in Alabama om het een en ander op te nemen, maar die opnames zijn nooit uitgebracht. En het was dan ook geen toeval dat in het jaar 2000 daar banden met nooit uitgebrachte nummers van Betty LaVette werden gevonden in het archief. En toen verscheen plotseling het album Souvenirs. Betty LaVette, Our Own Love Song.

Patti LaFette, Our Own Love Song. Danny O'Keefe was nooit zo succesvol als zanger, maar zijn nummers werden wel veel gecoverd door andere artiesten. De single The Road van hem die werd gecoverd door Jackson Browne, Leo Sayer en Judy Collins. En het volgende nummer werd in Amerika gecoverd door Jerry Lee Lewis, Willie Nelson, Waylon Jennings, Charlie Ritz en Elvis Presley. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. Ray Charles, dat was de eerste zwarte artiest die country nummers opnam. Here We Go Again en I Can't Stop Loving You waren grote hits. Dit komt van zijn album Do I Ever Cross Your Mind. Het nummer is van countryzanger Eddie Arnold. Ray Charles, Then I'll Be Over You.

Ray Charles, Then I'll Be Over You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Eric Clapton schreef in 1974 een prachtige eigen compositie over zijn heroïneverslaving. Give Me Strength.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op nog 2 uitzendingen te gaan. Dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog 2 hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zack Irons, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raisin Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wel grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zijn 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine. One!

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit, 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen, maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van te komen en is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen een supergroep gevormd, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list hadden staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen een groep gevormd, de Dirty Knobs. Een cd uitgebracht, vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat en dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen, vorig jaar 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag, Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. The Private

Nou, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraving of Love van John Nemeth. Ik heb er maar met op ondang mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand, Harry Muskee maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol. Just for fun. QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musqué. Another Day, Another Road. Nee, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het leek er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967. Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

De lessen van drie nummers van QB and the Blizzards. We beginnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See. Met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar. Hans Lefaye op drums. Herman Deinem op de basgitaar. Harry Musquet uiteraard. En op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, zal ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uit te komen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zac Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft. Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht. En daarvan Shelter of the Storm.

Zo, de kooi in midden een beetje van bij Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Casey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo-CD van haar. Your Life is a Record, dit die haar uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues. De Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer. Geronimo Weeps.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Cat Stevens uit Londen had grote hits. Morning Has Broken, Lady de Bunville, Moon Shadow. En sinds 1978 is hij moslim en noemt hij zich Yusuf Islam. Maar hier is hij nog gewoon Cat Stevens met You and Son.

Cat Stevens, Matthew and Son. De hele wereld wist dat het huwelijk een ramp was, maar met de nodige zelfspot bleef het echtpaar prachtige duetten zingen. Tammy Wynette en George Jones.

Tammy Wynette en George Jones, We're Gonna Hold On. José Feliciano uit New York, dat is een blinde zanger met Puerto Ricaanse roots. En hij leerde het vak in het Amerikaanse nachtclubcircuit en coverde met heel veel succes een hit van de Doors. José Feliciano, Light My Fire.

José Feliciano en Light My Fire. Kim Carnes uit Los Angeles brak in 1980 door toen ze samen met Kenny Rogers het album Gideon maakte. Even later had ze overigens als soloartiest een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Betty Davis Eyes. Maar hier is ze samen met Kenny Rogers. Don't Fall in Love with a Dreamer.

Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. Procol Harum, dat is de band van zanger Gary Brooker, die met de Paramounts in Southend-on-Sea al een grote hit had, Poison Ivy. Maar met Procol Harum had hij meteen een wereldhit. We kennen allemaal Wider Shade of Pale, maar die band had veel meer hits. Salty Dog, Conquistador en deze, Procol Harum, Homburg.

Brooke Laharam in Homburg. Singer-songwriter Tim Harden uit Oregon schreef een nummer dat door heel veel artiesten succesvol werd vertolkt. Zoals Bobby Darin, The Four Tops, Robert Plant, Joan Baez, Willie Nelson, Leon Russell, Johnny Rivers, Tim Harden zelf en Johnny Cash met zijn vrouw June Carter. If I Were a Carpenter.

Johnny Cash en June Carter, If I Were a Carpenter. Joe South uit Atlanta was een begenadigd songwriter. Voor zichzelf schreef hij Games People Play, voor Deep Purple Hush, voor Lynn Anderson Rose Garden en voor zijn vriend Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Sharon White is de zangeres van The Whites, een country band uit Nashville. Maar ze is getrouwd met gitarist Ricky Skaggs en samen maken ze ook duetten. Ricky Skaggs en Sharon White, Love Can't Ever Get Better Than This.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Redemption van Joe Bonamassa is het album van deze week. En dat fonkelnieuwe album dat ligt op 21 september in de winkel. En dit is weer een goed en vooral afwisselend album geworden, met een boogie blues die zelfs de bluesfans aan het dansen krijgt. Joe Bonamassa, King Bee Shakedown.

Joe Bonamessa, King B Shakedown. David McWilliams was een zanger uit Belfast. Hij had daar zijn eigen band, de Coral Showband. En hij werd daar ontdekt door Phil Solomon. In Engeland is hij nooit doorgebroken, maar op het vasteland van Europa wel. In 2002 is hij overleden. David McWilliams, The Days of Pearly Spencer.

David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Becky Hobbs, dat is een zangeres uit Oklahoma. En ze schreef mooie nummers voor Helen Reddy, George Jones en Loretta Lynn. En ze had plotseling een top 10 hit in Amerika met een duet met countryzanger Mo Bandy. Mo Bandy en Becky Hobbs. Let's get over them together.

Mo Bendy en Becky Hobbs, Let's Get Over Them Together. Het was een degelijke band uit het Engelse Newcastle met een geweldige zanger, Eric Burton, en het resultaat was een imponerende serie bluesy hits. The Animals, It's My Life.

The Animals, It's My Life. Twee grote countrysterren scoorden samen een nummer 1 hit in Amerika. En later verschenen er covers van George Jones met Tammy Wynette, Willie Nelson met Tracy Nelson en Alison Mora met Steve Earle. Maar dit is de originele uitvoering. Loretta Lynn en Conway Twitty, After the Fire is Gone.

Loretta Lynn en Conway Twitty, After the Fire Is Gone. Het volgende nummer komt uit de film Live a Little, Love a Little. En het was de B-kant van de single Almost in Love. En in 2002 verscheen er een remix van Junkie XL. Maar dit is het origineel van Elvis Presley, A Little Less Conversation.

Elvis Presley, A Little Less Conversation. Anita Carter uit Virginia is de zus van June Carter, en dat is de vrouw van Johnny Cash. En deze schoonzus van Johnny Cash zong een duet met Waylon Jennings. I Got You.

Waylon Jennings en Anita Carter, I Got You. The Pretty Things, dat is een ruige rhythm and blues band uit Londen onder leiding van Dick Taylor. En hij was de oprichter van de Rolling Stones en hij was daar ook gitarist. Maar toen kwam Brian Jones erbij en toen moest hij bas gaan spelen. Dat was tegen het zere been. En toen begon hij voor zichzelf, samen met zanger Phil May. En ze hadden meteen succes met een cover van Solomon Burke. The Pretty Things, Cry to Me.

Pretty Things Cry to Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vullen deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En we sluiten af met countryzanger Ricky van Shelton uit Virginia. Die man heeft al ruim 20 grote hits gehad in Amerika. Maar hij belandde per toeval in Nashville, want zijn vriendin kreeg daar een baan. En toen is hij maar meegegaan. En voordat hij het wist, mocht hij een duet zingen met Dolly Parton. Rockin' Years.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij Cuby and the Blizzards. En daar met Prodig. Distant Smile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile. De eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967. George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 1967 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68.
0: 68.
1: 68, ja, ja. Eind 68. Dus Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moesten kanaal klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus ja. Contact met de douane en dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier was jij daar, ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kende je de jongens? Of?
1: Kende de jongens.
0: En, je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar, nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. En,
0: ja.
1: Zo langzamerhand ja, ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja, ja.
0: Dick Beekman, ja, de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde het blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde het blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.

0: En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we nou, het is wel makkelijker als nog iemand meegaat bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
0: Nee, dat was net voor mij.
1: Dat was net voor jouw tijd. Ja. Goh, jammer. Had ik best wat meer over willen weten.
0: Nee.
1: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
0: Ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
1: Ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
0: Ja.
1: Dus dat was de basis van waar vertrokken werd, of?
0: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
1: Okay.
0: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus ja. En dan, het ligt aan wat voor tijdstip of we bij Arme Grietje moesten zijn. Of
1: Café Hofstegen.
0: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want dat was de grote vriend daar. Hè?
1: Ja, die woonde. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending. Okay. Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Ja. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
0: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En dit was voor ons allemaal. En ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
1: Ja.
0: Nou, er stonden verschillende nummers op. En ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja.
1: Eddie Boyd ook. Hij had ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijvende maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, daar ging een gitaarversterker in, daar ging een zangversterker in, daar ging een drumstel in. En dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, er was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja, ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En het liefst gewoon een piano. En dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja.
1: Er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd. Dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja, ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes konden net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Maar dat was, reis, dat was wat later.
1: Ja. Maar zoals wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Wij later, ik denk in 1970 ongeveer, zijn wij met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja.
1: Dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later.
0: Ja,
1: dat was zo, op die manier.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kens nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal. Met het busje.
1: Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus. Ja. Dus die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar. Ja.
0: En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 90-95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook veel zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè, vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zal je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel. Weet je wel. Dus het was allemaal een beetje improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Je had natuurlijk hier in het noorden de grote schare fans. En ja. Er waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè? Dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was het toch heel anders. Dan ging je dan wel weer vaak mee met een aantal mensen. Of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was. Want iemand wist dat nog wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draai hem zelf nog heel vaak. En ik denk dat had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien. Gewoon internationaal. En ik vind het erg jammer. Want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzard. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn.
1: Ja. En ik vind Gelling ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfkens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt, zeg maar, de wisseling van de wacht van, zeg maar, de Azer jongens naar de Zwolse jongens?
1: Of? Ja.
0: Hoe,
1: de Azer jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit,
0: ja.
1: Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit, ja.
0: Ja, was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmich van der Vecht, Herman Deijnen en Hans Lafaye, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet.
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die
1: jongens,
0: kwam later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè, werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen en dat soort mensen. En het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd. Ja. Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit. En wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch.
0: Ja,
1: natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op. En,
0: nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik vind in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met Sandy Coast en noem ze allemaal maar op wat daar kwam. En daar werd in mijn beleving elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En, dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die twee, drie dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
0: Ja. Het was wel lang wachten en rondhalen.
1: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè? Want je was de top op de wil. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè? Zeker met alcoholische versnaperingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
0: Dat zal best. Die live in Düsseldorf, LP. Ja. Ben jij daar ook bij geweest?
1: Nee, net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt. Ja. Maar ik was nog niet direct betrokken. Bij
0: Nee, dat niet.
1: Meer de vrienden onder elkaar.
0: Dat was ook een legendarisch optreden
1: fantastisch,
0: in de Rijnhallen.
1: Ja. We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
0: Ja.
1: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij.
0: Ja.
1: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de Rai, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
0: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
1: Ik denk de Krugerhallen. 10.000-15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzard te wachten.
0: Ja. In Duitsland?
1: Ja, altijd.
0: In top die tijd?
1: Ja. Samen met Alexis vaak. Ja.
0: Alexis Corner.
1: Ja.
0: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor een man?
1: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En
0: hij had met iedereen gespeeld voor ongeveer.
1: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch. Fantastisch, ja.
0: Dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op jouw lijstje hebt gezet.
1: Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
0: Ja, zeker. Ja. Begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
1: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij een band.
0: Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
1: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd. Ja. Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
0: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
1: Nee. We hadden het druk hier, dus nee, ik kon niet wachten.
0: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP, Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen. Ja. Want Corner is in 1984 al overleden. Gospelschip. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Harrison, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers, die kwamen eruit voor de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospelschip was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhalle, de Guga-halle.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, of niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse Dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stonden echt voor de poot met alles erop en eraan. En, ja. Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op de een of andere manier, moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd... het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Venhuis, de manager. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op?
1: Ja, stond ik in contract. Ja, ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan... werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... mooi, de piano is niet goed. En die is vals. Een caféhouder die dacht van nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk. Maar gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmich. Beiden daar problemen mee. Het moest goed zijn. Ja, ja. Ja, moest gestemd zijn.
0: Had jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden. Maar de sets, dat was meer een aangelegenheid van Harry. En die bepaalde natuurlijk altijd deden aankondigingen. En deden nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist. En er werden gewoon uit de hoofd werden die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan. De jongens gingen wel achteraan natuurlijk, bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep hij het een beetje verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, ja, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dat moest Jan in de afloop natuurlijk allemaal nog regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oh, oké. Ja, ja. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Het ging nooit om 100 man, het ging om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedaan.
1: En een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè? Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde. Hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van. Ja. Er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, hè, er waren allemaal hapklare blokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier. En dan was het gebeurd. En, er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wel gedanst, toch wel. Ik weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde, mm-hmm. maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja. de oude De Kolken. De Kolken hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan Outsiders kwamen.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja. ja. We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay.
1: Ja.
0: In de aula's van, van de school, ja, van de grote scholen. Ja, ja.
1: Meestal zo tegen de zomer. Hè,
0: ja, ja, ja. Ja. We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amen.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cuban the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, nou ja, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanhoop, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ook ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.

0: de CD Hotel Grollo 2000. So many roads, Daniel Lewis and the Blizzards. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Te gast hier is Sjors Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-72.
0: Ja, vijf jaar. Want in 72, toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 weken, werd 3 weken, werd 2 maanden, werd half jaar. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venhuizen. Maar dat was natuurlijk geen Guus Hiddink of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen. Ja.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het beuren. En anders ging het via Jan. Maar zakenvol. Letterlijk en figuurlijk. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: Helemaal niet. Er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes, geen LP's?
1: Geen singeltjes, geen LP's, helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts. Maar...
1: Nee, helemaal niets van dat. Dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meneer bedrijfsmatige,
1: zeg maar.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij. Ja. Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
1: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7e of met z'n 8e. En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9e. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En... Je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel. Hmm. Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
0: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
1: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Nee. Heel af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel meeging, gingen ze bij eigen gelegenheid.
0: Oké. Okay. Ja. En hadden jullie ook niet met het verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepjes en dergelijke te maken?
1: Met name de heer H. Brood had daar nog wel eens last van groepjes. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versieren wist niet, maar hij ging met allemaal mee.
0: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
1: Ja, Herman had wel 40 dames bij de achterdeur staan.
0: Ja, ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen. Wat gecontinueerd kon worden.
0: Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
1: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
0: Hoezo?
1: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. De bepaalde had hij dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, sowieso. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar sterren verschijnen.
0: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan?
1: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
0: Ja.
1: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld.
0: Even uitgepraat.
1: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Ja. Zo professioneel waren ze wel.
0: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
1: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
0: Yeah.
1: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. Sjors Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja, wel weer na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten.
0: Nee.
1: Mijn werkzaamheden waren wat anders geworden. En er was een gezin gekomen. En toen zei ik van nou, ik blijf wel thuis.
0: Ja.
1: En, ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
0: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
1: Jawel. Ja, zeker. Ja. En we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus dat was
0: assenaren onder elkaar.
1: Ja, tuurlijk.
0: Jij ging later naar de kunstacademie naar Minerva.
1: Ja, ik heb dan een poos bij Willy gezeten. Willy Middel. Bij schooladvies en begeleidingsdienst. Uh-huh. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva. Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. Daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
0: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
1: Ja, nou ja.
0: Maar wie weet.
1: Nou, maar meer het in elkaar zetten voor die tentoonstelling. Ja, ja. Maar ook wel rondleiding hoor je wel.
0: Ja.
1: Niks is mij vreemd.
0: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drenthe Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was Sjors Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB and the Blizzards.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Brandy Clark komt uit het 900 inwoners tellende dorp Morton in de staat Washington. Ze was songwriter van beroep en ze schreef nummers voor Kenny Rogers, Keith Urban, Toby Keith, Sheryl Crow, Miranda Lambert, Reba McEntire, Leanne Rimes en Katie Musgraves. Maar in 2012 begon ze ook zelf te zingen in het voorprogramma van Sheryl Crow. Inmiddels heeft ze 5 soloalbums gemaakt en dit was haar eerste bescheiden hit. Brandy Clark, Hold My Hand. MUZIEK

Brandy Clark, Hold My Hand. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch, dat was de band rond de voormalige politieagent Dave D. De band was een product van producer Steve Rowland. Het werd een top 10 hit in Engeland. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch, Hold Tight.

Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch, Hold Tight. Maar Randall Lambert, dat is een singer-songwriter uit Texas, en ze maakt ook nog deel uit van de band Pistol Annies. En ze heeft een heel druk. Maar Randall Lambert, dat is een singer-songwriter uit Texas, en ze maakt ook nog deel uit van de band Pistol Annies. En ze heeft een heel druk.

Miranda Lambert, Automatic. Pauline Matthews uit het Engelse Bradford noemde zich Kiki Dee. Als meisje van 15 jaar trad ze al 3 keer per week op in de Astoria Ballroom in Leeds. En daar werd ze ontdekt door producer Jack Beverstock. Ze werd achtergrondzangeres van Dusty Springfield en nam een cover op van de Amerikaanse zangeres Tammy Lynn. Kiki Dee, Why Don't I Run Away From You?

Kiki Dee, Why Don't I Run Away From You? Troy Casser Daly, dat is een singer-songwriter uit Australië. De man is al ruim 30 jaar actief en hij was de opvolger van James Bundell als zanger van The Blue Heeler Band. Troy Casser Daly, Take a Walk in My Country.

Troy Kasser, Daily, Take a Walk in My Country. Jimmy James kwam uit Kingston op Jamaica. Hij kwam naar Engeland, begon een band en dat werd de huisband van de Marquee Club in Londen. En later was hij de huisband van The Birdcage in Portsmouth. Jimmy James and the Vagabonds, I Wanna Be Your Everything.

Jimmy James and the Vagabonds, I Wanna Be Your Everything. Lady Antebellum, dat is een band uit Nashville met zangeres Hilary Scott en zanger Charles Kelly. De band heeft 9 albums gemaakt en had 12 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Lady Antebellum, Bartender.

Lady Antebellum, Bartender. Die Ellen Bounce-site werd ontdekt door Tony Reeves. Dat was de basgitarist van John Mayall's Bluesbreakers en later van Colosseum. Zanger Jess Roden dacht dat hij een hit in handen had en het nummer werd volop gedraaid door de Engelse radiostations, maar het werd geen hit. Die Ellen Bounce-site, Emergency 999.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Broken van Walter Trout is het album van deze week. En good old Walter Trout blijft sterke albums maken voor het Nederlandse platenlabel Provoke. En op het titelnummer van zijn nieuwe album zingt Beth Hart als gast mee. Walter Trout, Broken.

Walter Trout met Bad Heart, Broken. Het is de titelsong van de eerste solo LP van Chris Stapleton. En dat album werd de nummer 1 hit in Amerika en het eindigde 4 in Canada. Er werden 6 miljoen exemplaren van verkocht en hierdoor was de singer-songwriter uit Kentucky in één klap financieel onafhankelijk. Chris Stapleton, Traveler.

Chris Stapleton, Traveller. A Band of Angels uit Londen. Dat was een band met gitarist John Edward Baker en toetsenist Michael Dabow. Hij werd later de opvolger van Paul Jones als zanger bij Manfred Mann. Dit nummer wordt gezongen door basgitarist John Christian Gaydon. A Band of Angels. Invitation.

A Band of Angels, Invitation. Adam Brand, dat is een singer-songwriter uit Australië. Hij groeide thuis bij zijn ouders op met de muziek van Elvis Presley, Kris Kristofferson, Roy Orbison en The Everly Brothers. En hij brak door in Amerika als voorprogramma van Taylor Swift. Adam Brand, That's Who We Are.

brand, that's who we are. Paul Jones studeerde in Oxford toen de Rolling Stones hem als mondharmonica-speler en zanger binnen wilde halen. Maar hij gaf de voorkeur aan Manfred Mann. En dit was zijn eerste hit met Manfred Mann. 5, 4, 3, 2, 1.

Manfred Mann, 54321. Jasmine Ray, dat is een singer-songwriter uit Australië. Ze toert als voorprogramma van Brooks & Dunn door Amerika. Sindsdien is ze ook mateloos populair in Amerika. In Australië werd ze Singer of the Year. In Amerika werd ze Global Artist of the Year. Jasmine Ray, Fly Away.

Jasmine Ray, Fly Away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Yardbirds uit Londen coverden met gitarist Eric Clapton een single van het Amerikaanse duo Don en Bob. Maar het nummer bleef op 44 in de Engelse hitparade steken. De Yardbirds, Good Morning Little Schoolgirl.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een. Wat je zegt dat het wat te maken heeft met de zeurenplagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht. Hè? Die is in de krant schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Die zieken die bent er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is toch boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat u daarvan valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tullig het dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien die loopt een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflegging, kunt u nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad en vast stonden. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want de volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Wat, dit is al in veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje wat aan deed. Nou, wat is dat?
0: Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zeunen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig om een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wel wat ruimte, we hebben wat grond. En er is in wat opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien. Geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als,
0: nee.
2: als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dit hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou, in verder Lustraat, waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het is voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan ons belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol wonen, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol, terwijl dat, toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf de, zeg maar, vanaf Hogeveen en naar Alteveer rijdt, dan is aan de rechterkant, neer in de linkerkant dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kant, er zitten nu nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en vroeger waren dat 20. En dan praat ik over vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansholt, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, de opvolgers die hebben vullen bij keus natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: dat is prima. En het is zo dat de traditie dat je bent
2: van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dan moet je een hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. Aan de andere kant, als je het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ding over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en er al vandaag. Ja, Assen is dat, wat is dat? Eigenlijk was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: He?
0: Dan, ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nou 60.000 mensen. Maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was je dan, liep je ook zo naar buiten. En dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Met Dries en zo, er is maar weg die kanten op. Maar... Ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, kijk, we zien het over dat het waren gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een beetje voorbij.
3: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het zijn de meuns en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien. Of ze, dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze.

Doe vertillen de stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boel plootsen, van waar vermoest het zo naar mij? Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne baar. Dat is Milaan.

keer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: Kijk, toen als ik nou pak een beer 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee.
0: Dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koe was kalden, dan keken ze er achter het liek. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinken, borrel en wat er nu.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou is zo dat die boer is die, of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet er heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klauw zit en ik las. Pseudo-vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar dat denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van... Nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met spullen opnieuw inladen,
0: ja, zou
1: ik maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte, als je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tijd in de West hebben dat er overal mond en klauw was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook, dat was de veepest geweest. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen, wat voor soorten kiepenziekte zij kunnen krijgen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Je zult er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die bent er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de 7 plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht. Hè? Die in de krant schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die ziekten, die bent er gewoon in God met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja, ja. Ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaten net. Dus. Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: daar
1: in Brabant en zo, dat vind ik eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met dat spullen zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren mee daarmee bezig. Daar kun je enigszins met. Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals die BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het giet altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen. Zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we zijn net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep wat hij mooi vindt.
1: Ja.
0: En je wilt ook leven.
1: Ja, ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad. Toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn, maar dat ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds maar meer, meer en meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die,
0: ja, ik
1: dat
0: bedoel,
1: giet toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is ie. Nou, de kosten van een heleboel zaken, die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken, hoe was dat zich ontwikkeld. Hij ook weinig aan de regel. Dus de enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wat aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kostprijsscherm. Ik bedoel, als je 300.000 liter melk

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is, hoor, wat we pas geleden lezen hebben, dat die berging 110 gulden kosten en dat ze daar met naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noos, als het zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En Melennig, ze zit met vol hangen. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bikken, elke die bedrijven die produceert misschien in de weken 100 of 200 bikken. En dan aan de morgen op slot zit, dan zei hij aan het einde van de morgen met 800 bikken, waar je geen kader meer op kan. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten laten jagen, dat kan niet, gaat zo door. Of je zegt van, ik probeer eens de kosten van alles probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend, dus het hele weekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bikken nodig of in de kar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in het Engeland terechtkomen is? Ik bedoel...
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja. Als de mensen door dus... Mondekloos heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan waar het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft.
1: Ja.
0: En dat gaat. Maar er wordt dus natuurlijk veel overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou. En daar giet het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom...
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog geen mondenkloof
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, dan is het een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veelders, voor de melkveelders is dan een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens

0: voor het vlees in het algemeen is het hier ja, ook een ramp, zeg maar. Het ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
1: Mooi.
0: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, ja, kijk, de stap is enorm in 90 dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
1: Ja.
0: En dat zal hij goed houden.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dat weet ik wel in, Piet, om te gaan vaccineren. En? Maar toen naar Engeland volmond en close is dat. En een week ervoor dat het nu in Nederland een uitbraak vastgesteld is, dus een besmetting vastgesteld is, dus denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugden van morgen in Nederland ook kennen, dat ze 80% zijn van nee. Maar nu word je ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou, ik kan me goed voorstellen, ik bedoel, dat is ook zo, maar nou, ja, is het een hot item van hem wel te gaan vaccineren. Er bent mensen die zegt, dan alleen maar in Nederland.
1: Maar voor, wat vind je er eigenlijk? Van, had ze dat besluit moeten nemen, dan toen in die tijd, of zeg je nou...
0: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was, is. Maar ik denk niet dat het de revenue afwerpt, maar dat het overbracht heeft datgene wat ze van verwachten. Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet doorgekomen. Volgens mij, als ik goed in de licht ben.
1: Hoe lang denk je dat zoiets nou nog kan duren?
0: Geen idee.
1: Want de incubatietijd is ongeveer 6 ja. weken of zo, hè?
0: Ja, de eerste, toen in begon toen zijn ze een incubatietijd van een week en dan is het duidelijk.
1: Ja.
0: Nou, we hebben zelf met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene constateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En ja. wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
1: Nee.
0: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
1: Nee.
0: En wie weet niet wat hij is, want die kunt hem niet zien. Het is net iemand die zo in de rug aanvalt.
1: Ja, ja, dat is wel duidelijk. Hoe lang? Je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
0: Nee. Je moet in ieder geval rekenen, een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, ligt alles nog stil.
1: Ja, ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel. Het is eigenlijk wel raar en zo, hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel, maar het aan het willen gebeuren, dan hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
0: Ja.
1: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet deur.
0: Nee.
1: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten,
0: Peer.
1: Ook.
0: Giet niet deur.
1: Gaat ook niet door. Nee. Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
0: Ja. Maar nou, je moet maar in juni nog een uitbraak krijgen bij nog pak een beetje bij Grollo.
1: Ja.
0: We moeten met het TT doen.
1: Ja, dan is beurt.
0: Al een probleem.
1: Dat is beurt. Dan is beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk, hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos zit.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even Ruud kijkt, dan zie je dikke plaats in het Laanstal.
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk. Het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt het land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die al royaal aan het eerbesporen moeten weer.
0: Je kunt het land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus mee te maken. En dan weet je van Ruud. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het werk begon, hij aan het vak begon, aan die roeping of wat zo het nu.
0: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg, hè. Ja. Ik bedoel, hij meisje gaat zijn, dan stap je voor 3-4 jaar gewoon zwaar in de grond. Iemand maar afwachten, hij het weer kreeg.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, ik heb eens gehoord dat ze niet ermee zeggen, die boeren die vastelen net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het eigenlijk ook wel
0: een beetje. Sipoor Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt ze gewoon altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuk neer.
1: Ik hier nog niet zo bad van. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is, de kies je voor en ja, de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Ja, dit is de,
1: en dan ziet er weer nee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dat gewoon
0: ja,
1: door.
0: Ja, dit is de derde generatie, zeg je?
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader is er gekomen, toen was hij 60 geloof ik. Immigreerd uit Friesland, naar Drenthe.
0: Hij de Noordendaag dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen maakte hij de spullen staan te koop. Maar toen wilden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel. En B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van ja, wat zal er nog gebeuren? Zal mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijf je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 15 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek ik ook
0: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je had nog wel zin in.
1: Dus hij denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen. Of je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand, dat is ook wel door. Of je zegt, god, je dan eens kijken, ik kan nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhaal nog toch hier. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Dan ga je eens kijken. En ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er nog eens wat over na. En dan in het langere zeg je, ja, wie doet het? Nou, dan ga je, moet je keurd worden. Moet je visum aanvragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal niet altijd. Dat ging toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Trouwens erin ook. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boel te koop. Dus een makelaar belt, die zegt, bekeken. Die zegt, nou, zoveel kan ik ongeveer opbrengen. Zoveel belasting gaat eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee beginnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kijk eens, bent er zat west. En we hebben hier één probleem, we zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achterhoek.
1: Ja. En daar word je dus met een milieuwetgeving door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving, waar je mee geconfronteerd wordt,
0: ja.
1: Vragen niet hebben. Kijk, maar daar zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvrouw bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent waar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, Pieterspoor. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een krap. Maar ze hebben altijd mee, toen willen waarschouwen, je moet er goed rekening mee houden. Je kunt vullen maken dat je een stuk grond koopt en een boerderij verkoopt. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en doordat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het dorm.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, ja, de beperking die als er dus worden in met geconfronteerd wordt die hier wel verder zullen willen, die waren gelijk als voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nou net een boerderij bij jou gehaald, heb ik gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: dat gelukt niks van, want ja, ik heb mijn zolderhom nog op de radio hoor. Op de televisie hoor, voor die, ja, kun je meer worden
1: die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Huh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij daar nog dat hem door best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat het op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo gehoord dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland en ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kunnen we nog een paar keer uit, denk ik. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? Zelfs, we moeten hopen maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals giet. En jij zei het al heel toepasselijk schik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt
1: zo. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè?
0: Komt zo, komt.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met te maken.
0: Je wilt het niet geloven, maar dat is een matras die je in twee stukken gesneden en die zit vol smeringsmiddel. En de ruw met de wielen van de auto over. Dan doen we het
1: en, met, en dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Roldaartsen die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang hadden ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmatten.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat waar het sticky is ongeveer. Dat je daar overheen was.
0: Ja.
1: En ik, de Lustra kan het niet zien, ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: Ja. En past hem een paar meer eruit.
1: Maar en daar kwam ook een koppel volk op natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moeten die...
0: Dat is ook evenementen naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet eigenlijk die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A.N. Hunze,
0: dat die burgemeester nog iets stokje voor zeggen.
1: Ja, Munniksma is dat.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat soort dingen in het buitengebied van Rolde is toch een plattelandsgebied of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Plattelandsdorp, dat ze dus ook zo'n ding in deze tijd. Ja, dat begreep ik niet hoor.
1: Nee, dat begreep ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook... Vanuit Radio Drenthe en de VPRO dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Daar hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Altevier, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer. Maar we kijken naar het scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik word analyse gewoon maar niet gebruikt, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraai en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de CD Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maat. Dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaar. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. Daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet. En waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben. Jean-Pierre Ravi en Rudy van de Hoofdakte, zou ik maar zeggen. Rutger Koopman. Maar er staat een stukje van deze tekst op. Het gaat erover dat de dingen gaan veranderen. En ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken. Want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginning to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder. En ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten. Tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door. Jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. De sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep. Where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd haalt. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is de plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst. Want er is niks meer te wensen. Want er is alleen nog maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En Ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal dat allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van, als morgen de dag des oordeels is, dan plant ik.

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, ze kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En ze got no family, zo. The angel of death was right after all. We mengelen. Was de angel of death. Hè? Dus die man in, daar in NS-Duitsland. In het Nazi-Duitsland. Die was al bezig om mensen om een bepaald ras te kweken. Hè? Dus the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van, zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam, zo out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerwijs bezig. En boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen. En schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. straks kreeg de of Johan, de stier Herman was het, hè? En straks kreeg je de geide Herman of de bok Herman en dan kreeg je de... Dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: En dat was hem weer vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bluesgitarist Jimmy Thackeray uit Pittsburgh loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij ging met een andere bluesgitarist, John Mooney uit Louisiana, naar Jamaica. En daar namen de heren het akoestische album Sideways in Paradise op. Dit is een oude hit van Percy Sledge, Jimmy Thackeray en John Mooney. Take time.

Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time. Frankie Miller, dat is een Schotse zanger, maar op het hoogtepunt van zijn carrière werd hij getroffen door een beroerte en dat betekende meteen het eind van zijn carrière. Hij nam zijn album High Life op in Atlanta, Georgia, en dit nummer zou later een hit worden voor Betty Wright en The Three Dog Night. Frankie Miller, Shura.

Frankie Miller, Shura. Voor het album True Stories schreef Jimmy Thackeray alle nummers samen met zijn vrouw Sally. En saxofonist Jimmy Carpenter was intussen de drivers komen versterken. Jimmy Thackeray, Baby's Got the Blues.

0: got the blues.
1: Jimmy Thackeray, Baby's Got the Blues. De Pointer Sisters, dat zijn Anita, June, Bonnie en Ruth Pointer uit Californië. Ze hadden 1973 een grote hit in Amerika nadat de 6 minuten durende albumtrack was teruggebracht naar een single van 4 minuten. De Pointer Sisters. Yes, we can.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: That's What I Heard van de Robert Gray Band is het album van deze week. En Robert Gray brak door in Amerika nadat hij als voorprogramma met Eric Clapton toerde. En later toerde hij ook nog met Buddy Guy en de gebroeders Jimmy en Stevie Ray Vaughan door Amerika. De Robert Gray Band, Promises You Can Keep.

Cray Band, Promises You Can Keep. Jimmy Thackeray nam het album We Got It op met Ernie en Earl Cate, de Cate Brothers uit Arkansas. En die twee broers die spelen ook nog enige tijd bij de band. En Jimmy Thackeray deed weer mee op albums van de Cate Brothers. Zo gaat het in Amerika. Jimmy Thackeray, it's all wrong, but it's all right.

Jimmy Thackeray met The Cade Brothers. It's all wrong, but it's all right. C.C. Hill was betrokken bij een verkeersongeval. Hij herstelde, maar ging weer optreden. En toen werd hij geveld door een bloedprop. Hij overleed na een optreden in Dallas, Texas. C.C. Hill, whoever is thrilling you.

CT Hill, Whoever's Thrilling You. Jimmy Thackeray nam het album We Got It op en daar staan maar liefst 8 nummers op van Eddie Hinton. En Eddie Hinton, dat was een geniale songwriter en een begenadigd gitarist. Hij was de studio-gitarist in de befaamde Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. Ook dit is een nummer van Eddie Hinton. Jimmy Thackeray, Dangerous Highway.

Jimmy Thackeray, Dangerous Highway. Maria Muldaur komt uit San Francisco. Ze heet eigenlijk Maria D'Amato, maar ze gebruikte haar mansnaam als artiestennaam. Ze was namelijk getrouwd met muzikant Geoff Muldaur. En die twee zijn ook weer de ouders van zangeres Jenny Muldaur. Maria Muldaur heeft intussen 38 soloalbums gemaakt. En ze maakt ook nog albums met de Jerry Garcia Band, met Paul Butterfield, de Even Dozen Jug Band met Jim Questin en met haar man Geoff Muldaur. Maria Muldaur, Brickyard Blues.

Maria Muldaur, Brickyard Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Als kwajongen zag Jimmy Thackeray ooit Buddy Guy live optreden in Washington D.C. en na afloop van dat concert besloot hij meteen om ook bluesmuzikant te worden. Dit komt van zijn album Empty Arms Hotel. Jimmy Thackeray, Lickin' Gravy.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat. De Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij Langersdag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halsted en Maxwell Street, er is dan een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley, dus ze willen waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robinson, dat is de man die voorzitter is
5: Hier is nog een bord staan.
4: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zou toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein plantenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat was de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor de oude, ja, voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en het was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
6: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced and sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Polk Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're swinging.

0: treat me so unkind.
1: Rambling on my mind. Ook zo'n klassiek bluesstuk. Vandaag in de uitvoering van Robert Lockwood Jr. Dat is ook een van de old gedienen in de bluesmuziek.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Tjonge,
2: ja.
1: Iemand die de toorts een beetje overnam van Robert Johnson.
2: Ja, ja.
1: Geboren
2: met
1: in
2: Frank Frost speelde ook.
1: Oh ja, ja. Frank, ja. Die jonge aantal een paar maanden terug overleden.
2: Ja, ja, ja.
1: Geboren in Arkansas in 1915. Leeft nog steeds. Dus ook een van de oudere boys in de blues. En de man die eigenlijk ook heel mooi de reis way up north gemaakt heeft vanuit Arkansas, ja, Helena, ja. Mississippi Delta eigenlijk min of meer naar Memphis toe, ja. Naar St. Louis en toen naar Chicago. En ongetwijfeld heeft hij ook wel eens gespeeld op Maxwell Street. Waar wij spraken met Merlin E. McFadden, die het had over de strijd tussen de
2: universiteit.
1: Ja.
2: En
1: de kleine handelaar.
2: En de kleine handelaar en de universiteit. Die wou daar eigenlijk 9 façades al. Maar dan eigenlijk maar de façades. En daarachter wel eens een parkeergarage hebben.
1: Ja.
2: Maar de burgemeester Daly die had het dan weer over 27. En hij zei dat het eigenlijk een schandaal was. Omdat Maxwell Street was eigenlijk hetzelfde voor Chicago als Ellis Island was voor New York. Waar al de immigranten dan binnenkwamen.
1: Beetje de smeltkroes-idee, ja. Hè?
2: En hij zegt, er was ook wel geld om mensen door de handel deur te laten gaan. Dus ik zou dat gewoon op die manier moeten doen. En er was genoeg geld voor privé-eigendom. En mensen wilden daar wel weer een handel starten en zo.
1: Ja.
2: En, maar de universiteit die wilde daar eigenlijk parkeergarages aanleggen. En hij zegt, en dat is helemaal niet nodig. Hij zegt, want we hebben hier vreselijk veel parkeergarages en die worden bijna niet gebruikt.
1: Nou ja, Tiet zal het uitwezen. Ik heb er wel goede hoop op dat Maxwell Street dat door wel blijft. En dat als historical landmark dat het door nog wel zal blijven. Want het is natuurlijk ook een buurt waar ook verschillende mensen geboren zijn, opgegroeid zijn, die ook in de muziek het een en ander betekend hebt.
3: Benny Goodman, for instance, was one who was actually further west here on the west side of Chicago. But surely everyone knows the name Benny Goodman.
4: Yeah. But there were a lot of blues players who started
3: all
4: here.
3: Kinds of blues players that came here. There's a different brand of blues, because in different parts of the country, where you have so many different kinds of people, you have, they would, if you will, invent different kinds of music. I'm sure if you went to different parts of Europe, whether you went to Poland or Greece or anywhere really, you would find where different kinds of music could be enjoyed.
4: What I mean? I understand,
3: and develop and evolved over different kinds of music could be enjoyed.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: You see what I mean?
4: I understand, yeah.
3: And develop and

0: die Iceman van Albert Collins. Misschien karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland en Joe Hughes. Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten hier in Chicago. We zitten op Maxwell Street. Je hebt gesprek met onze mando's Merlin E. McFadden. Dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over. Helst heb je gehad naar het een beetje de rustige kant. Alhoewel, de rustige kant van Maxwell Street.
2: If you have a chance, visit the Creator Greetings Warehouse.
3: Uh-huh.
2: It's real, real important.
3: Okay. Thank you.
1: Thank you.
2: And the gardens over here.
3: Dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop noem hier.
1: Nee, dit is... Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 woningen of 29 woningen weer gerestaureerd worden. En dan is er weer sprake van minder. En dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake. En dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, daar is het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek naar de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
3: Ja. Pools dus, hè?
1: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel, een andere benaming is hier ook wel Jewtown, heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
3: Een contrast, hè? Groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
1: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft, want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
3: Een landmark, zoals zo straks ook al bij die man zegt.
1: Ja.
4: I'm just like an old rooster, that we're out here on a hill.

0: Picking up the dial.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago full dawn heeft, ook voor aankomende muzikanten, ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af, want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. Als je in Chicago bent, dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends, waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een. Je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat stuur je straks weer. Dan heb je een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè? Ja, allemaal. Ja. En aan de zuidkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En lust maar.
1: Toen werden we aan. Toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: It was 10 years on the night, a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear, and that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een heel aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: Gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens. Prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi is zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instelling.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens. Mensen, nou, daar wordt nog eens aangekomen. Nothing but the blues eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wordt eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere.
0: Ja.
1: Is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utebracht, 1969. En die is in Europa is die door Folk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed, ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers, 1969. Opname in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat is Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek
1: staat
0: er helemaal niet bij.
1: Nee. Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, dus
1: hij is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, denk ik. Muddy Waters,
1: vreemd.
0: Vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik mee.
1: Ja, ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit. Hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van op aan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Als ik bij jou verdien,
1: ja.
0: Dan kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld, zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van 40 jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij veel meer met blanke mensen begonnen te
1: spelen. Paul Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen voor zwart publiek speelde.
1: Nee, nee, nee, nee. Niet alleen maar het shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals het is speelt.
1: Zoals het altijd ging. Ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, moet ik hem denken, als maar iemand te binnen schudt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo uit de kop.
1: Nee, ik ben het ook even kwijt.
0: Ja, de clubs worden ze geweest, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard, maar dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet.
0: Nee.
1: Maar Chicago Blues wel, dat is ook al heel sterk. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. In Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom met wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En aan Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. En is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Uncle Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: QB and the Blizzards openden jaren de live optredens met dit nummer. Het was de eerste single van het album Groeten uit Gollo. Harry Musquet componeerde het samen met Herman Brood en het werd een top 20 hit. QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Marcia Ball uit Louisiana wilde verhuizen naar Los Angeles, maar onderweg kreeg ze autopech in Texas. Ze bleef in Austin hangen en daar woont ze nog steeds. Irma Thomas en professor Longhair waren haar inspiratiebronnen. Ze is intussen al een jaar of 40 actief in Amerika. Ze speelde in juke joints, honky tonks, maar ook op het Witte Huis. Marcia Ball, Party Town.